0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica. We share the best with you.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en

take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

zijn? Gevangen in een web van lachende gezichten, het is allemaal nep. Met een masker op, ik kom weer goed voor de dag. Met een neppe glimlach die ik zelf niet heb. Ik wil niet eens meer naar huis toe, dus ik vlug

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 7 uur.
5: Dorold Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
6: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons unser land terug. Het begint hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
5: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
7: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
5: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. En dat merk je in de regio, bijvoorbeeld op de A4 richting Amsterdam. File tussen Ypenburg en knooppunt Hoflied, 5 kilometer en een kwartier vertraging. Ook drukte nog op de Algerabrug de N210 vanuit Schoonhoven richting Rotterdam. Die is weer open na onderhoud, maar het is er wel wat drukker. Je hebt 10 minuten vertraging vanaf Krimpen aan den IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
10: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
11: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
12: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom-de-Zilk.
15: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
16: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
17: De omroep van de Bollenstreek.
18: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De AfD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Bij het vliegveld van Miami in de Verenigde Staten zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam tot stilstand in een weiland. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is begonnen en hier en daar rijdt het wat langzamer, maar echt enorme files staan er gelukkig nog niet in de regio. Wel op de A4 wordt er langzamer gereden, richting Amsterdam, tussen knooppunt Prins Lausplein en Zoeterwoude, 9 kilometer, 15 minuten. Ook de A20 richting Gouda staat in het lijstje, tussen Rotterdam en Moordrecht, ongeveer 10 minuten. En het is druk bij de Algerabrug, de N210, vanuit Schoonhoven. Voordat je de N219 op kunt, 3 kilometer en 20 minuten vertraging. Hij is deels weer open na een groot onderhoudsbeurt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op een originele manier met uw bedrijf iedereen in de Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
0: Noordwijk, Teilingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 8 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
5: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bündnis Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
4: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
6: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
4: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bo.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files in de regio. Onder andere nog eentje op de grens van de regio eigenlijk, bij Rotterdam, op de A16 vanuit Breda. Een file vanaf knooppunt Ridderkerk. 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder de A4 naar Amsterdam. Tussen Rijswijk en Zoeterwoude 10 minuten over 7 kilometer. En tenslotte de A4 naar Den Haag vanuit Amsterdam. File tussen Hoogmade en Leidschendam 6 kilometer en 10 minuutjes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
9: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
10: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Dit is Bo.
12: De omroep van de Bollestreek.
11: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlandse Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Er komen nauwelijks nog hulpgoederen het gebied in. Israël laat dat niet toe. Het Rode Kruis vraagt Nederland om samen met de EU Israël op te roepen de grens te openen voor hulp. De AfD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het weer, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio staan een paar opvallende files. Allereerst de A4 richting Den Haag vanuit Amsterdam. Bij knooppunt Hoofdvliet gebeurde een ongeluk, maar de weg is alweer vrij. Nog wel een kwartier vertraging vanaf Roelof Arendsveen. Verder drukte nu op de A44 naar Den Haag. Vanuit Amsterdam file tussen Leiden en Wassenaar. 3 kilometer, dik een kwartier. En dan de N222 Naaldwijk-Rijswijk. Vanaf Kwinshul file tot aan Den Haag, de zuidkant. 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 9 uur.
4: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
5: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
4: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
6: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
4: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt zo te zien achter ons, maar er zijn een paar problemen overgebleven. Allereerst de A16 Rotterdam-Breda. Bij Bergse Hoek is een ongeluk gebeurd. Vanaf 16 Hoven, een file van een kwartier, er is maar één rijstrook open. Vertraging kan daar nog wel eens op gaan lopen. Verder een pechgeval bij Nooddorp op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Vanaf Zevenhuizen een kwartier extra. De weg is er gelukkig wel weer vrij. En verder nog hier en daar wat dagelijkse drukte, zoals de N434 richting Zoeterwoude. Tussen knooppunt Ommedijk en knooppunt Hoflied 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
9: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
12: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
13: Dit is Bo,
14: de omroep van de Bollenstreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
15: Iedere maandag tot en met vrijdag.
13: Van 9 tot 10. Bo.
16: Ochtendshow.
17: Goedemorgen, Corné.

0: Een nieuwe week, een nieuwe morgen. Alleen het is wel dezelfde wereld. Het is weer zover, het is maandag. We gaan weer beginnen.
1: Als de maandag is gekomen, is het weer de hoogste tijd voor de ochtendshow.
2: Jazeker.
1: Karin.

0: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Het is vandaag 7 september. En de nieuwe week gaat beginnen. Jawel. Goedemorgen, Karin.
1: Goedemorgen. En de R zit in de maand.
0: De R zit in de maand, ja. Daar moeten we wel rekening mee houden. Behalve vandaag, want het wordt vandaag een mooie dag.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, straks over het weer gaan we het hebben. Dus maar goed. Dat even terzijde. We begonnen met Roger Whittaker en A New World in the Morning. Het was in 1970 de opvolger van I Don't Believe in It Anymore. Ja, ik heb mijn best gedaan. Bereikte toen de tweede plaats, maar New World in the Morning was een bescheiden hitje. 24e plaats in 5 weken top 40. Dus wat gaan we allemaal doen vandaag?
1: We gaan er een gezellige, dol, dwaze boel van maken.
0: En daar hebben we toch zin in? Zoals gewoonlijk de verjaardagskalender, wat gebeurde in de vorige eeuw op deze dag natuurlijk. Het weer, het verkeer, maar ook het nieuws zit er weer in. Ja, de nieuws is weer terug van vakantie van vorige week al trouwens. Dat had ik even gemist. Maar goed, dat even terzijde. En we hebben tips om ergens naartoe te gaan deze week. Karin, een tipje?
1: Ja, het is kermisweek, dus we kunnen naar de Harpie Davids gaan luisteren. We kunnen naar Marcel van Rosmalen. We kunnen naar de Dalia Mozaïeken. En welk boek lees jij?
0: Nou, geen één.
1: Oh, nou, dan moet je toch morgen even naar de bibliotheek.
0: Ik ben niet zo lezer, helaas, pindakaas. Nee, en we hebben ook nieuwe muziek van Ellie Goulding. Sister voor The Entertainment. Ja, For Your Entertainment. Zo heet het, de nieuwe single van haar. Leiden.

Het leven in de Big Apple, oftewel New York. Beschreven door Katja Gugu. Lee Maal in de hoofdrol natuurlijk, de leadzanger. Het was toen de tijd opvolger van Too Shy in 1983. Kwam niet hoger dan de 10e plaats. De jarige van vandaag, 7 september. We beginnen met Peter Heerschop, cabaretier en columnist. Hij was jarenlang bekend van Lieve Marianne bij Radio 538 bij Edwin Evers. Waar hij deed ook kopspijkers, teamcaptain van Ik Hou van Holland in 2009. En Jeuk, daar zat hij ook in 2014. Hij wordt vandaag 66. Actrice Sharon Elizabeth, American Pie 1 en 2 deze, Scary Movie en Love Actually. Hij wordt 53. Dominique Rijpma, zangeres Do heet ze officieel, dus als artiestennaam. Heaven in 2001, voorbij in 2004 samen met Marco Borsato was een dikke nummer 1 hit. Wordt 45 vandaag. Chrissy Hynde, de leadzangeres van The Pretenders, begon allemaal in 1980 met Bras in Pocket. En ze ging slapen in 81 en 2000 Miles, nog steeds die kersthit die elk jaar voorbij komt. Ze wordt 75 jaar. En tot slot hebben wij Gloria Gaynor, de Queen of Disco van de jaren 70. Never Can Say Goodbye en I Will Survive natuurlijk in 1979. Ze wordt vandaag 83 jaar. Maar eventjes wat anders dan Bras in Pocket. Hier is Back on the Chain Game. The Pretenders bij Bo in de ochtendshow. Goedemorgen.

0: Trainer, if you want it, do it yourself. 1975 was een bescheiden hitje. 32e plaats stond er maar 3 weken in. Terwijl het zo'n lekkere discoplaat is. We horen in 74 met Honeybee. Never Can Say Goodbye, Reach Out, I'll Be There and Walk On By. I Will Survive kwam pas in 1979 om precies te zijn.
1: Bo. Agenda.
0: Karin, jij hebt agendapuntjes.
2: Ja, lezen brengt verhalen tot leven. Zet aan tot nieuwe inzichten en laat mensen een andere wereld ontdekken. Daarom nodigt de Bibliotheek Bollestreek lezers uit voor Welk boek lees jij? Een inspirerend boekengesprek morgen 8 september in de Bibliotheek van Lisse. Onder begeleiding van een ervaren gesprekleider ontstaat een open gesprek over leeservaring, favoriete boeken en de impact van verhalen. Na afloop maken deelnemers kennis met het nieuwe Welk boek. Via een speciale zuil in de bibliotheek en via www.bibliotheekbollestreek.nl/welkboek zijn eenvoudig boeken te vinden die aansluiten bij persoonlijke interesses. Muziekvereniging De Harper Davids uit Noordwijkerhout is onlangs begonnen aan het nieuwe seizoen. De eerste muzikale activiteit is het traditionele kermisconcert morgen 8 september van 7:30 tot 8:30 in de tuin rond de Witte Kerk. Meer weten, ga naar de site van Bo.

op de gewone zenders hoor je ze niet meer, helaas, Pindakaas. Maar wij gaan er gewoon weer aandacht aan besteden aan die vergeten nummers, die vergeten platen. Waarvan je zegt van, hey, dat was toen, dat weet ik nog. Vandaag Nederlandstalig weer, van de formatie Bloem. Opgericht door Joost Timp, dat was de zoon van Mies Bouwman en Leen Timp. De band werd in 1980 bekend door Even aan mijn moeder vragen. Ja, die hoor je nog zo af en toe wel op de radio. Maar daarna kwamen een aantal singeltjes waarvan je denkt van, hé, die hoor ik nooit meer. Zoals Vooral Jong Blijven, De Poes. De Poes heb ik nog nooit gehoord. Ik wil lang haar. En ja, dan komen we naar 1982. En toen hadden ze een bescheiden hitje. 17e plaats in 5 weken top 40. Met het nummer Omdat. Vanuit het Frans en het Engels. Parqua en Because. Hier is Bloem met die vergeten vinyl.

0: ziet je gewoon helemaal niet zitten.
1: Nou, lekker dan. Zo ging dat vroeger met Bloem, die vergeten plaat. Omdat, hoogste tijd voor het nieuws. Kijk er lekker bij.
2: Dit is Bo.
3: Bart Sonberg, hè, met het nieuws uit de Bollenstreek. Het Noordwijkse college van BMW houdt vast aan het plan om een rotonde op de Van Berkelweg bij de wijk Boekhorst te vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. Op 11 augustus stelde de Partij voor de Inwoners er vragen over, maar deze zijn voor BMW geen reden om het besluit te heroverwegen of de uitvoering op te schorten. De Partij voor de Inwoners stelde 15 schriftelijke vragen over de verkeerskundige onderbouwing, de kosten, de besluitvorming en de betrokkenheid van inwoners. De partij vraagt zich af of de gemeenteraad ooit expliciet heeft ingestemd met de miljoenen kostende reconstructie. Volgens het college was een apart raadsvoorstel niet nodig. De gemeenteraad zou op verschillende momenten over de plannen zijn geïnformeerd en via onder andere begroting en het exploitatieplan besluiten hebben genomen. De brandweer van Warmond is in de nacht van zaterdag op zondag gealarmeerd voor een bijzondere inzet op het water aan het Zomergat in Warmond. Bewoners van een woonboot werden geconfronteerd met nachtelijk bezoek. Een koe was van het naastgelegen weiland op hun woonboot terechtgekomen. De brandweer werd 's nachts opgeroepen en is met een brandweerwagen naar een brandweerboot gereden en vanaf daar met de brandweerboot naar de woonboot gevaren. De koe liep op de vlonder, kwam daar nog knel te zitten bij het water, maar wist zichzelf toch uit zijn benarde positie te bevrijden. De brandweer heeft de koe van de woonboot afgehaald en moest bij het teruglaten gaan van de koe naar het weiland wel een hek kapot maken. Hoe de koe bij de woonboot verzeild is geraakt, is onbekend. De najaarsfeesten zijn begonnen in Hillegom. Er is een nieuwe traditie tijdens de Hillegomse feestweek, de Bad-eentjesrace. De harddraverijvereniging, die het feest organiseert, organiseerde deze wedstrijd met de eentjes afgelopen zaterdag voor de eerste keer. 2000 bad-eentjes gingen te water in de Oude Beek en dat trok veel publiek. Met de opbrengsten van de race zamelt de vereniging geld in voor het eigen 125-jarig bestaan over een paar jaar.
2: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
2: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files zijn snel aan het oplossen. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Maar in het land is er nog maar één file van 10 minuten of langer. Staat op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, tussen 16hoven en Bergse Hoek. 2 kilometer en 10 minuten. De rechter rijstrook is dicht na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen muziek van een band die we elk jaar met kerst weer terug horen.
6: We zijn betrokken.
1: Maar nu eerst.
6: Wat gaat het weer doen?
1: Vandaag wordt het een mooie nazomerdag met veel zon en een droog weer. Vanmiddag komt de maxima uit op zo'n 25 graden. De wind komt eerst uit het zuiden en waait zwak tot matig. Vanmiddag draait de wind naar het zuidwesten en wordt matig. Morgen en de rest van de werkweek wisselvallig weer. Dat betekent slechts af en toe zon en van tijd tot tijd een buitje. Ja, helaas, daar doen we het mee weer mee.
2: Oude knakkers kennen de meeste muziek.
4: Geef ze een programma en dan krijg je dit.
2: Bo, de ochtendshow.
4: Oh nee, de ochtendshow.
1: Muziek uit 1974. Elk jaar wensen je weer een Merry Christmas, everybody. Hier is Slade en Far, Far Away.

0: Dixo uit de 80e jaren. Lisa, één dag vlieg bij uitstek toen de tijd. Break It Up was een bescheiden hitje in de hitparade. Het is vandaag 7 september. En wat gebeurde er allemaal op die dag in de vorige eeuw?
1: De dag van vandaag.
0: Karin, vertel.
2: Vandaag in 1888 wordt voor de eerste keer de couveuse gebruikt bij een menselijke baby, Edith Eleanor McLean. In 1898 legt koningin Wilhelmina de eed af. In 1944 bij Vlissingen woedt de hevigste storm ooit in Nederland gemeten. Meer dan een uur windkracht 12 met een gemiddelde snelheid van 122 km per uur. Vandaag in 1957 verschijnt het laatste Jip en Janneke verhaal in het Parool. In 1966 wordt de Schipholtunnel geopend. In 1968 de VARA zendt de laatste aflevering uit van de serie Ja Zuster, Nee Zuster. In 1983 Ajax-aanvaller Marco van Basten debuteert voor het Nederlands voetbalelftal in het EK-kwalificatieduel tegen IJsland en het eindigde met 3-0. En vorige week ging de serie over zijn leven in première bij Videoland. En vandaag in 1986 wordt Desmond Tutu de eerste zwarte bisschop in Zuid-Afrika. In 1990 de Belgische koning Boudewijn viert zijn 60e verjaardag en zit dit jaar ook 40 jaar op de troon. Deze dubbele blijde gebeurtenis wordt gevierd met de zogenaamde 60-40 feesten, waarvan het officiële startschot wordt gegeven op de verjaardag van de koning. En vandaag in 2009 is de bouw van de tweede Koentunnel bij de A10 onder het Noordzeekanaal bij Amsterdam van start gegaan na een discussie van ruim 20 jaar. En tot slot in 2015 RTL Nederland start met haar 5e openbare televisiezender RTL Z.
0: Met veel zakelijk nieuws.
3: De ochtendshow met Cor.
0: 4 maanden geleden gaf hij al een voorproefje van zijn single die nu uitkomt. Ik heb het over Douwe Bob en A Note to Self.

0: Vier maanden geleden was hij te gast bij de talkshow van Eva. En dan deed hij de akoestische versie gewoon met zijn eigen gitaartje. Heel mooi was dit, maar het is nu op single uit, dus Note to Self. Douwe Bob. Karin, jij had er nog twee.
1: Ja, in de voorstelling Ik mag niet klagen zoekt Marcel van Roosmalen naar het antwoord op de vraag hoe het in zijn leven toch zo gigantisch uit de hand heeft kunnen lopen. En komt hij uit bij Arnhem, een stad waar je bij geboorte al met 2-0 achter staat, maar waar hij tot zijn spijt uitgroeide tot de Arnhemmer des Vaderlands. Wat blijft er dan nog over? Nou, helemaal niets. En klagen, dat mag hij ook al niet. Woensdag 9 september in Theater Floraris vanaf 8 uur. Hormonen hebben grote invloed op het welzijn van vrouwen. Verandering in de hormonen kunnen zorgen voor klachten als vermoeidheid, stemmingswisselingen, slaapproblemen, concentratieproblemen of verandering in de menstruatiecyclus. Tijdens de lezing Hormonen, levensfase en jouw verhaal geeft Christine Abbink inzicht in de rol van hormonen tijdens verschillende levensfasen. Zij vertelt hoe hormonen werken, welke klachten kunnen ontstaan bij een hormonale disbalans. Het is een heel verhaal. En wat vrouwen zelf kunnen doen om meer balans en vitaliteit te ervaren. Ook is er aandacht voor de invloed van stress, ingrijpende gebeurtenissen en kenmerken van ADHD, ADD of autisme, die soms pas op latere leeftijd wordt herkend. Allemaal dus dit van donderdag 10 september tussen 7 en 8:30.
0: Nou dames, dan weet je in ieder geval meer.
2: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl. Agenda.
0: We hebben muziek als Duitsland, jawel. Helene Fischer. En nieuwe muziek en dat heet An meiner Seite.

0: Helen Fischer. Ja, ich. Ik sta helemaal aan jouw kant, meid. Het is de hoogste tijd om afscheid te nemen. Het zit er weer op voor vandaag. Herman Meijvogel morgen, Sjaak van den Berg op woensdag en Jan Berg op donderdag. En zometeen niemand minder dan...
1: Dick Oudwater.
0: Met de koffiemix. Dat was toch weer een hele leuke show. We gaan eruit met Miss Montreal. En ze is groot. Ze is heel groot geworden de laatste tijd. Graag tot vrijdag 9 uur.
1: Fijne werkweek.
0: Doeg!

0: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
1: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
6: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
5: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
7: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
5: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bo. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste loodjes van de ochtendspits. In Zuid-Holland gaat het mis op de A4, Amsterdam-Den Haag. Bij Leidschendam is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 40 minuten vanaf Zoeterwoude. Omrijden kan via Wassenaar, volgt dan de A44. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
10: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op bazenbaas.nl/radio.
11: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
17: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
18: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is van 10 tot 12 uur. De Koffiemix.

0: Vier dames uit Amerika scoorden destijds in 1963 met deze plaat. He is so fine. Vier dames dus. En ze heten de Chiffons.
1: Van 10 tot 12 uur de koffiemix. Met Dick Oudwater.
0: Als eerste vocale plaatje duurt maar 1 minuut en 53 seconden. Ja, destijds duurde de plaatje niet zo lang. Goedemorgen, 7 over 10 is het. Een nieuwe koffiemix. Vorige week viel het met bakken uit de hemel. Vorige week maandag. En kijk eens naar buiten. Prachtig weer. Het is een lekker zonnetje. Wat wil je nog meer? Het is de koffiemix tussen 10 en 12 met de vaste ingrediënten. Straks om kwart over en kwart voor in beide uren. De koffiemixartiest vandaag is dat Rob de Nijs. We hebben het Bo Nieuws en weer. En we hebben lekkere muziek tot aan de klok van 12 uur. Het is het mooie van de koffiemix. Het is muziek van de jaren 60 tot en met nu. En dit is een grote hit in Nederland. Het heeft lang geduurd, maar uiteindelijk staat hij in de top 10. Dit is Ella Langley. Goedemorgen.

0: Can't be wrong. Ze noemen het de Southern Rock, deze muziek. Het is de Marshall Tucker Band. Ontstaan in begin jaren 70. Ze treden nog steeds op, zag ik. Dan zal het dan niet meer zijn met de originele bezetting. Order in a Love Song, daar heb je naar geluisterd uit 1977. Was destijds een grote hit in Amerika. De 16 over 10, dus tijd voor de Koffiemix Artiest. Het is vandaag Rob de Nijs. Dat is een van de bekendste Nederlandse zangers en acteurs. Hij had een uitzonderlijk lange carrière van ruim 60 jaar. In 1963 werd hij samen met The Lords razend populair met Ritme van de Regen. En hij groeide daarmee uit tot een tieneridool. In de jaren 60 en 70 speelde hij ook onder meer in de geliefde jeugdseries op tv Oebelen. En kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? In de jaren 70 volgde onder andere Jan Klaassen de trompetter, dagzuster Ursula, Malle Babbe enzovoort. En vooral zijn samenwerking met Boudewijn de Groot en tekstschrijver Lennart Nijg was belangrijk voor zijn comeback. Ook in de jaren 80 en 90 bleef hij grote hits maken zoals Zet een kaars voor je raam vannacht, Het werd zomer, Alles wat adem en uiteindelijk zijn nummer 1 hit Bangerhart in 1996. Nadat bij hem Parkinson was vastgesteld, stopte hij uiteindelijk met optreden. 22 juni 2022 gaf hij zijn allerlaatste concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Rob de Nijs overleed op 16 maart 2025, 82 jaar oud, in Bennekom.
1: Koffiemix Artiest.

0: Spandau Ballet uit 1983 en Gold.
1: Bo Agenda.
0: Aanstaande donderdag, 10 september, verzorgt Christine Abbink, natuurgeneeskundig therapeut, leefstijl- en wandelcoach, een lezing in de bibliotheek van Sassheim aan de Kerkland 42. En daarin vertelt ze hoe hormonen grote invloed hebben op het welzijn van vrouwen. Schommelingen kunnen zorgen voor klachten als vermoeidheid, stemmingswisselingen, slaapproblemen, concentratieproblemen of veranderingen in de menstruatiecyclus. En tijdens de lezing geeft Abbink inzicht in de rol van hormonen tijdens verschillende levensfasen. Wat vrouwen zelf kunnen doen om meer balans en vitaliteit te ervaren. Ook is er aandacht voor invloed van stress, ingrijpende gebeurtenissen en kenmerken van ADHD, ADD of autisme, die soms pas op latere leeftijd worden herkend. De lezing duurt van 7 tot 8:30. De toegangsprijs bedraagt €5. Leden van de BIEB betalen €2,50. Aanmelden kan via www.bibliotheekbollestreek.nl. Aanstaande donderdag dus tussen, wat is het, 7 en 8:30. Straks het Bo-nieuws en weer doen we na deze. Terug naar 1965.
2: Bo. Oude munk.

0: Dit is Bo.
1: Bart Sonberg met het nieuws uit de Bollenstreek. Het Noordwijkse college van BMW houdt vast aan het plan om een rotonde op de Van Berkelweg bij de wijk Boekhorst te vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. Op 11 augustus stelde de Partij voor de Inwoners er vragen over, maar deze zijn voor BMW geen reden om het besluit te heroverwegen of de uitvoering op te schorten. De Partij voor de Inwoners stelde 15 schriftelijke vragen over de verkeerskundige onderbouwing, de kosten, de besluitvorming en de betrokkenheid van inwoners. De partij vraagt zich af of de gemeenteraad ooit expliciet heeft ingestemd met de miljoenen kostende reconstructie. Volgens het college was een apart raadsvoorstel niet nodig. De gemeenteraad zou op verschillende momenten over de plannen zijn geïnformeerd en via onder andere begroting en het exploitatieplan besluiten hebben genomen. De brandweer van Warmond is in de nacht van zaterdag op zondag gealarmeerd voor een bijzondere inzet op het water aan het Zomergat in Warmond. Bewoners van een woonboot werden geconfronteerd met nachtelijk bezoek. Een koe was van het naastgelegen weiland op hun woonboot terechtgekomen. De brandweer werd 's nachts opgeroepen en is met een brandweerwagen naar een brandweerboot gereden en vanaf daar met de brandweerboot naar de woonboot gevaren. De koe liep op de vlonder, kwam daar nog knel te zitten bij het water, maar wist zichzelf toch uit zijn benarde positie te bevrijden. De brandweer heeft de koe van de woonboot afgehaald en moest bij het teruglaten gaan van de koe naar het weiland wel een hek kapot maken. Hoe de koe bij de woonboot verzeild is geraakt, is onbekend. De najaarsfeesten zijn begonnen in Hillegom. Er is een nieuwe traditie tijdens de Hillegomse feestweek, de Bad-eentjesrace. De harddraverijvereniging, die het feest organiseert, organiseerde deze wedstrijd met de eentjes afgelopen zaterdag voor de eerste keer. 2000 bad-eentjes gingen te water in de Oude Beek en dat trok veel publiek. Met de opbrengsten van de race zamelt de vereniging geld in voor het eigen 125-jarig bestaan over een paar jaar.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Kijk ook nog even naar de verkeersinfo.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Je kan omrijden via Wassenaar over de A44. Ook op de A44 loopt het daardoor vast richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Bo.
3: Het zijn vandaag zonnige periode. Er is een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind. Die vanmiddag zwengt naar het zuidwesten met een toenemende kracht aan zee tot windkracht 5 à 6. De temperatuur vandaag wordt ongeveer 25 graden. Later op de dag is er kans op een bui vanuit het westen. Ook vannacht kunnen er buien vallen met de temperaturen van rond de 16, 17 graden. Dinsdag komt er bewolking en regen voor vanwege een actief front. Later op de dag zijn er opklaringen, wordt het ongeveer 18 graden met een stevige zuidwestenwind. Woensdag is een mix van zon en enkele buien met temperaturen van rond de 19 graden. En donderdag wordt het droog met zon en ook wordt het dan 19 graden. Vrijdag tot en met zondag blijft het licht wisselvallig met de temperaturen die in het weekend iets boven de 20 graden zullen uitkomen bij af en toe zonneschijn.
0: Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix met Dick

zeilen op de wind van vandaag. Desiree uit De Beste Zangers. Afgelopen zaterdag zong ze dat. Ze zongen nummers van... hoe heet je ook alweer? Ik kan er even niet opkomen. Ik kan daar niet op gaan. Dat is geschreven door Frans Mulder. Door andere artiesten ook bezongen trouwens dit nummer. Door André van Duin en Willeke Alberti. 8 over half 8. Dit is muziek van Bruno Mars en All My...

0: kijk naar buiten, zonnetje schijnt. Wat wil je nog meer? Het is Bruno Mars en On My Soul. Even kijken, straks weer de Koffiemix artiest natuurlijk. En we gaan nu even terug in de tijd met deze muziek uit 1900 en
1: 1963.
2: Bo. Oude munt.

0: 1963. Het is Bobby V. en A Night at a Thousand Eyes. Het is bijna kwart voor elf. Dat betekent dat wij terug gaan naar de
1: Koffiemix Artiest.
0: Met een titel die mij toch wel plezier doet. Bow, bow, bow. Nee, dat is de verkeerde knop. Even kijken, welke moet ik hebben? Hoe kom ik nou om die plaat? Even kijken, ik moet deze hebben.

Koffiemix artiest van vandaag is Rob de Nijs. En Bo was een van zijn hitsingles. Bijna 10 voor 11 is de Koffiemix tot aan de klok van 12 uur.

0: geschreven door Aaron Stewart en Graham Gouldman. Dat waren de belangrijkste leden uit deze formatie 10cc. En een van de mooiste is nog deze uit 1975 en I'm Not In Love.
1: Agenda.
0: Zaterdag 12 september aanstaande wordt bij Streekmuseum Velsig in Noordwijk van de Herenweg 114 weer de jaarlijkse pompoenmarkt gehouden. Bezoekers kunnen van 10 tot 4 op de markt terecht voor pompoenen in allerlei soorten en maten, streek- en kunstnijverheidsproducten, bloembollen en bloemen, boeken en stekjes. Ook zijn er kinderactiviteiten en is er met onder andere pompoensoep, koffie, thee en lekkernijen ook gedacht aan de inwendige mens. Ondernemers en particulieren die zelfgemaakte producten willen verkopen kunnen overigens nog een kraam of tafel huren. Voor aanmelding en of informatie kan men terecht bij de locatiemanager Lia van der Voort. Te bereiken op info@streekmuseumvelsig.nl. info@streekmuseumvelsig.nl. We gaan een beetje op naar reclame, nieuws en weer. Dat doen we met een plaat die in de top 40 heeft gestaan van Sam Fender en Olivia Dean. Dat was een hit in Nederland. Dit is Rain Me In.
2: Now let go of everything I've ever had.

Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In als laatste vocaal. En dat betekent dat wij opgaan naar reclame, nieuws en bier. En straks terug zijn voor nog een uurtje koffiemix tussen 11 en 12. Tot zo!

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwacht de kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
6: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
7: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bebelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
11: Tot 12 uur, de koffiemix.

Het was destijds de eerste hit van de formatie The Tramps. Let's go, yeah. 1974. En de Love Epidemic, daar had je naar geluisterd. En zo werd het 8 over 11, een 2 uurtje koffiemix. Straks de koffiemix artiest, maar eerst de nieuwe van Douwe Bob.

goede plaat van Douwe Bob is zijn nieuwe single No To Self. Een paar weken geleden stond hij hem live te zingen daar in Amerika. Was uitgenodigd door een country artiest. En zong hij dit nummer voor 20.000 mensen. Before it goes to hell, No To Self. En dat was de titel No To Self. Het was Douwe Bob. Gaan wij even lekker ver terug in de tijd in het kader van... Bo.

0: Wat was er populair destijds? Deze Connie Francis in de jaren 60. En dit was er eentje uit 1962. En Gonna Get That Man.
1: Koffiemix artiest.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: koffiemixartiest is Rob de Nijs vandaag. En dit was een grote van hem destijds, Malle Babbe.
1: Agenda.
0: Op zaterdag 26 september organiseert de Noordwijker House carnavalsvereniging de Canine Vaten in de tijdelijke Schelft aan de Schelftweg 2 een oktoberfest. En in tot bierstube omgetoverde feestzaal zal worden opgetreden door Papa Lauda, die super tolle toeter, Thijs en Thomas, de Wiebkieriger muzikanten en DJ Bas. Het feest duurt van 4 tot 12 uur 's avonds. Kaarten kosten €12,50, inclusief bierpul, en zijn verkrijgbaar via de kaninevaten.nl. Op vrijdag 25 september is er al voorpret met Das Crazy Bingo. Een mix van bingo, muziek, entertainment en verrassingen. Aanvang is 8 uur en dat allemaal in de Schelft in Noordwijkerhout.

deze kan nog wel wat airplay gebruiken, deze muziek van Keith Urban featuring Michael McDonald. Zijn nieuwe single We Go Back. Het is bijna 11:30, dat betekent dat wij opgaan naar het Bo Nieuws en Beer. Maar we gaan eerst nog even deze plaat draaien van George Michael. Prachtige nummer Cowboys and Angels. En die draai ik speciaal voor Annika.

0: is Bo.
1: Bart Sonberg met het nieuws uit de Bollenstreek. Het Noordwijkse college van BMW houdt vast aan het plan om een rotonde op de Van Berkelweg bij de wijk Boekhorst te vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. Op 11 augustus stelde de Partij voor de Inwoners er vragen over, maar deze zijn voor BMW geen reden om het besluit te heroverwegen of de uitvoering op te schorten. De Partij voor de Inwoners stelde 15 schriftelijke vragen over de verkeerskundige onderbouwing, de kosten, de besluitvorming en de betrokkenheid van inwoners. De partij vraagt zich af of de gemeenteraad ooit expliciet heeft ingestemd met de miljoenen kostende reconstructie. Volgens het college was een apart raadsvoorstel niet nodig. De gemeenteraad zou op verschillende momenten over de plannen zijn geïnformeerd en via onder andere begroting en het exploitatieplan besluiten hebben genomen. De brandweer van Warmond is in de nacht van zaterdag op zondag gealarmeerd voor een bijzondere inzet op het water aan het Zomergat in Warmond. Bewoners van een woonboot werden geconfronteerd met nachtelijk bezoek. Een koe was van het naastgelegen weiland op hun woonboot terechtgekomen. De brandweer werd 's nachts opgeroepen en is met een brandweerwagen naar een brandweerboot gereden en vanaf daar met de brandweerboot naar de woonboot gevaren. De koe liep op de vlonder, kwam daar nog knel te zitten bij het water, maar wist zichzelf toch uit zijn benarde positie te bevrijden. De brandweer heeft de koe van de woonboot afgehaald en moest bij het terug laten gaan van de koe naar het weiland wel een hek kapot maken. Hoe de koe bij de woonboot verzeild is geraakt, is onbekend. De najaarsfeesten zijn begonnen in Hillegom. Er is een nieuwe traditie tijdens de Hillegomse feestweek, de Bad-eentjesrace. De harddraverijvereniging, die het feest organiseert, organiseerde deze wedstrijd met de eentjes afgelopen zaterdag voor de eerste keer. 2000 bad-eentjes gingen te water in de Oude Beek en dat trok veel publiek. Met de opbrengsten van de race zamelt de vereniging geld in voor het eigen 125-jarig bestaan over een paar jaar.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl. Bo.
3: Het zijn vandaag zonnige periode. Er is een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind. Die vanmiddag zwengt naar het zuidwesten met een toenemende kracht aan zee tot windkracht 5 à 6. De temperatuur wordt ongeveer 25 graden. Later op de dag is er kans op een bui vanuit het westen. Ook vannacht kunnen er buien vallen met de temperaturen van rond de 16, 17 graden. Dinsdag komt er bewolking en regen voor vanwege een actief front. Later op de dag zijn er opklaringen en het wordt ongeveer 18 graden met een stevige zuidwestenwind. Woensdag is er een mix van zon en enkele buien met temperaturen van rond de 19 graden. En donderdag wordt het droog met zon en ook dan wordt het 19 graden. Vrijdag tot en met zondag blijft het licht wisselvallig met temperaturen die in het weekend iets boven de 20 graden zullen uitkomen bij af en toe zonneschijn.
0: Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix.

wil. Afgelopen dagen stond zij gewoon 4 keer in de Ziggo Dome. En zo Roxy Dekker. Op ons voorjaar staat ze in de arena. Dit was Sugar Daddy. Straks nog 1 keer onze koffiemix artiest. Boudewijn de Groot, maar eerst deze lekkere plaat van Gino Vannelli. Hij scoorde destijds in de jaren 80 met It Hurts to Be in Love.

0: Het specifieke stemgeluid van Steve Forbert. Scoorde destijds met Schoolgirl. Dit was mijn eerste kennismaking destijds van zijn eerste album. Alive on the Rifle. En dat heerlijke nummer Going Down to Laurel. Het is kwart voor terug naar onze...
1: Koffiemix artiest.

Ja, ik had natuurlijk ook vier andere platen kunnen draaien van Rob de Nijs. Want hij heeft natuurlijk ontzettend veel hits gescoord. Het was in ieder geval Rob de Nijs als koffiemixartiest vandaag. En dit is muziek van Chicago met Hard to Say I'm Sorry.

Lekkere pianomuziek van Rodney Franklin en The Groove. Als ene laatste, we gaan nog een stukje meenemen van Adele. En dat is dan echt de laatste op deze zonnige maandagmorgen. Dit is Someone Like You.

Someone Like You was de laatste vocale deze van Adele. We horen eigenlijk de laatste jaren niet zoveel van haar. Nou, wie weet komt ze binnenkort weer wat met nieuwe muziek. Kijk eens naar buiten. Het zonnetje schijnt wat weer nog meer op deze maandag de 7e september. Het is de koffiemix tussen 10 en 12. Het zit erop. We gaan ruim baan maken voor Willem van Zijlen met zijn 12 uurtje. Hij begint met een lekkere plaat, zag ik. Albacy en Back to My Roots. Dus veel plezier met Willem. En dit programma is er volgende week weer tussen 10 en 12. En natuurlijk woensdag met Floor Vink. Dank voor het luisteren. Maak er een mooie maand van. Dag.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
5: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. 12 uurtje met Willem van Zuilen.

Mooi begin op deze maandagmiddag van 12 uurtje. Odyssey and going back to my roots. Met dank aan Dick Oudwater voor de afgelopen 2 uur radio. Dankjewel Dick voor het doen van de koffiemix. En deze gelijk, die eerste plaats zat gelijk al helemaal niet goed. Die moet ik opnieuw doen. Zo beter. Zo beter. Ja, het is voor mij ook maandag, hè? Ja, zeker. Leuk dat je erbij bent. Tot 1 uur. De muzikale mengelmoes. Danny Nicolai.

vrolijk kan het zijn op maandagmiddag, vrienden en vriendinnen van de radio. Danny Nicolai. Jij hebt alles. Nummer is al 25 jaar oud. Dit jaar heeft hij hem een keer gereleased, opnieuw uitgebracht in een soort van nieuwe versie, laten we het zo maar zeggen. Zullen we gaan chansen met Henk Dissel? Doen we dat toch? Maandagmiddag, de muzikale mengelmoes.

Mooi, Lionel Richie, Cyndi Lauper en Jimmy Cliff in één blokje samen gepest. Op de opening van de Bollenstreek als laatste hoorde je Reggae Nights. Door met Yves Berendsen en deze mooie uitvoering. Uit de beste zangers, hier is Verlangen.

0: Dit is Bo.
1: Bart Sonbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk houdt vast aan het plan om de rotonde op de Van Berkelweg bij Boekhorst te vervangen door verkeerslicht. Vragen van de Partij van de Inwoners hebben niet tot heroverweging geleid. Het college heeft vooral gewezen op de veiligheid en de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers. Er is al ruim €270.000 aan voorbereiding besteed en voor ruim €2,2 miljoen aan opdrachten verleend. Meer dan 500 deelnemers hebben in Noordwijk Rauwt meegedaan aan de 20e editie van de jaarlijkse baggerloop van carnavalsvereniging De Vikings. Op zondag hebben de deelnemers door sloten en weilanden gerend en hebben daarbij geprobeerd als eerste te eindigen. Volgens de organisatie was de jubileumeditie een groot succes. Er staat een fotoserie op onze website bollesteekomroep.nl. Het CDA in Noordwijk wil duidelijkheid over het reserveren van de regiotaxi. Volgens de fractie ervaren inwoners problemen met de verstaanbaarheid als zij bellen om een rit te boeken. Ook zou het bellen van een telefoonnummer niet gratis zijn, maar 2 cent per minuut kosten, bovenop de belkosten van de provider. Aan het college van burgemeester en wethouders heeft het CDA nu schriftelijke vragen gesteld.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl. 12 uurtje met Willem van Zuilen. Dit

gouden oude disco stamper. Mooi, mooi, mooi. Don't Walk Away. Of de oproep van de Bolle Spreekjoren, de Spinners. Nou, Monique Smit dan maar op maandagmiddag. Altijd gezellig.

Uit lang, lang vervlogen tijden, Lynn Anderson en Rose Garden. We gaan door met Numidia en John West. Dat is, ja, geen Frank en Mirella, want John doet normaal altijd alles solo. Maar ze hebben samen een singeltje gemaakt en dat is hartstikke leuk. Echt waar. Ha, bi, bi. Dat ook gezellig moet zijn op maandagmiddag op de radio, toch? Ja, zeker weten. Tot 1 uur, jouw muzikale ondersteuning.

Habibi, je bent mijn liefie. Ja, gezellig hoor. De media. Gaan we met John West in 12 uur. Geloof me dat jij mijn wereld bent. Dan komen we langzaam maar zeker in het ritme van de maandagmiddag. Ja toch? Dacht het wel. Ben je er net bij? Je bent wel wat laat, maar desalniettemin van harte welkom bij dit radioprogramma dat 12 uurtje heeft. Elke werkdag maar weer op de omroep van de Bollenstreek tussen 12 en 1 uur. Heb jij ook zo'n rare vol? Is van Jan van Est.

0: Maandagmiddag midden in het Nederlandstalige geweld. In de muzikale mengelmoes en muzikaal ratatouille. De man uit Dordrecht. Doet heel veel feesten en partijen in het hele land. Jan van Esten, heb jij ook zo'n raar gevoel als je me aankijkt, was dat? We gaan naar Haarlem. Dit is Rob Zorn.
1: Ik ken alle kroegen en alle straten.

0: zonneschijn.
1: Toch moet ik wat vaker iets van deze man draaien.
0: Alleen en eenzaam.
1: Dieren vriend Rob Zorren.
0: Verdwijnt hij in de nacht.
1: En een houtje, wie denkt er dan aan mij?
0: Alleen en eenzaam.
1: Lekker plaatje hoor, voor de gezelligheid. Hey, luister eens, ik zeg altijd in dit programma... muzikale mengelmoes en we springen van de hak op de tak. Zullen we echt een hele grote sprong maken naar heel iets anders? Echt heel iets anders? Nou? Is dit anders of anders? Kom alleen hier. Ga tegen elke radiowet in dit. Na Rob Zorren doe je gewoon Volbeat en Lola Montez. Nou. Als dit mijn baan maar niet kost. Nee hoor. Nee hoor. Maandagmiddag maak ik een ruimbaan voor Volbeat.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minima rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
7: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
8: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
9: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
8: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
10: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
17: Ontdek het avontuur bij de Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
18: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
19: De omroep van de Bollenstreek.
20: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Jumbo. Bart Sonbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk houdt vast aan het plan om de rotonde op de Van Berkelweg bij Boekhorst te vervangen door verkeerslicht. Vragen van de Partij van de Inwoners hebben niet tot heroverweging geleid. Het college heeft vooral gewezen op de veiligheid en de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers. Er is al ruim €270.000 aan voorbereiding besteed en voor ruim €2,2 miljoen aan opdrachten verleend. Meer dan 500 deelnemers hebben in Noordwijkerhout meegedaan aan de 20e editie van de jaarlijkse baggerloop van carnavalsvereniging De Vikings. Op zondag hebben de deelnemers door sloten en weilanden gerend en hebben daarbij geprobeerd als eerste te eindigen. Volgens de organisatie was de jubileumeditie een groot succes. Er staat een fotoserie op onze website bollensteekomroep.nl. Het CDA in Noordwijk wil duidelijkheid over het reserveren van de regiotaxi. Volgens de fractie ervaren inwoners problemen met de verstaanbaarheid als zij bellen om een rit te boeken. Ook zou het bellen van een telefoonnummer niet gratis zijn, maar 2 cent per minuut kosten, bovenop de belkosten van de provider. Aan het college van burgemeester en wethouders heeft het CDA nu schriftelijke vragen gesteld.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 2 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl. En lees de duizenden reviews met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor

0: Dit is Bo.
1: Bart Zandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. Twee hete luchtballonnen hebben zondagavond langs de Schravendamseweg in Voorhout een landing gemaakt en zijn met hun manden in het Bollenveld terechtgekomen. Beide ballonnen hebben 13 personen aan boord gehad. Een derde ballon met 14 mensen is bij de Kagerplassen geland. Ballonlandingen zijn in de Bollenstreek bijzonder, omdat het aan de kust vaak te hard heeft waait en een ballon bovendien boven zee terecht kan komen. Mevrouw Ruiter Langeveld uit Hillegom is 100 jaar geworden en heeft zondag bezoek gekregen van burgemeester Roberto Tararek. Burgemeester heeft de jarige persoonlijk gefeliciteerd in woonzorgcentrum Den Weligenberg, waar zij met veel plezier woont. En hij nam een fototaart mee. En dan sport. De Noordwijkse Noordries heeft met de Nederlandse 3x3 basketbalsters brons gepakt tijdens het slottoernooi van de Women's Series in Shanghai. Nederland heeft in de halve finale met 18-14 van Rapid uit Roemenië verloren, waarna beide verliezende halve finalisten brons hebben gekregen. Dries is topscorer van Nederland geworden en heeft 9 keer gescoord in de halve finale. Nederland heeft dit seizoen 6 toernooien gewonnen en 10 podiumplaatsen behaald.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 3 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is Bo.
1: Bart Sonberg met het nieuws uit de Bollestreek. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk houdt vast aan het plan om de rotonde op de Van Berkelweg bij Boekhorst te vervangen door verkeerslicht. Vragen van de Partij van de Inwoners hebben niet tot heroverweging geleid. Het college heeft vooral gewezen op de veiligheid en de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers. Er is al ruim €270.000 aan voorbereiding besteed en voor ruim €2,2 miljoen aan opdrachten verleend. Meer dan 500 deelnemers hebben in Noordwijkerhout meegedaan aan de 20e editie van de jaarlijkse baggerloop van carnavalsvereniging De Vikings. Op zondag hebben de deelnemers door sloten en weilanden gerend en hebben daarbij geprobeerd als eerste te eindigen. Volgens de organisatie was de jubileumeditie een groot succes. Er staat een fotoserie op onze website bollesteekomroep.nl. Het CDA in Noordwijk wil duidelijkheid over het reserveren van de regiotaxi. Volgens de fractie ervaren inwoners problemen met de verstaanbaarheid als zij bellen om een rit te boeken. Ook zou het bellen van een telefoonnummer niet gratis zijn, maar 2 cent per minuut kosten bovenop de belkosten van de provider. Aan het college van burgemeester en wethouders heeft het CDA nu schriftelijke vragen gesteld.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 4 uur.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat ook defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
6: Bo. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment begint de spits. Er staat nu 50 kilometer in totaal in de regio. Onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein tref je 4 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Op de A13 Den Haag-Rotterdam beland je in de file tussen afrit Rotterdam Airport en Rotterdam Overschie. 2 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam rijdt het langzaam tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein. 3 kilometer met 10 minuten extra. Verder veroorzaakt een kapotte auto nog vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Rotterdam-Pralingen en de Rottermeerentunnel is daarom de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
8: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
9: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
13: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium site. Als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
8: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
7: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie.

0: is Bo.
1: Art Zonberg en met het nieuws uit de Bollenstreek. Een 66-jarige racefietser uit Haarlem is maandagmiddag in Hillegom overleden na een botsing met een trekker met aanhanger. Het ongeluk heeft plaatsgevonden op de kruising van de Zuider-Leidsevaart en de Beeklaan. Politie, ambulance, brandweer en een traumahelikopter zijn ingezet, maar hulp heeft niet mogen baten. De politie heeft beide wegen afgesloten en forensisch opsporingsverkeer heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Nationaal Museum De Zwarte Tulp in Lis heeft aangekondigd vanaf 15 september 3 nieuwe prenten te tonen in de tentoonstelling De Krokus wijst beton zijn grens. De werken zijn gemaakt door de Duitse kunstenares Maria Sibylla Merian en zijn vanwege hun lichtgevoeligheid gewisseld. Helene Nieuwenhuis heeft de prenten in bruikleen gegeven. De tentoonstelling met bijpassende gedichten, gekozen door Adrie de Roon, is tot en met 17 januari te bezoeken in Lisse. De jaarlijkse motocross heeft zaterdag in Noordwijkerhout voor veel spektakel gezorgd tijdens de Oranjefeesten. Oranjevereniging Noordwijkerhout heeft het evenement voor de 60ste keer georganiseerd. Aan de Pilarenlaan was met shovels op een braakliggend terrein een uitdagende baan aangelegd, waar deelnemers sprongen, landingen en inhaalmanoeuvres hebben laten zien. Op dezelfde plek staat vrijdag nog een ander hoogtepunt van de Oranjefeesten gepland, het tonknuppelen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het op verschillende plaatsen langzaam. De spits is begonnen en dat merkt het verkeer op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoefvliet en Den Haag-Zuid 12 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht richting Den Haag wordt langzaam gereden tussen Nieuwegein en Woerden. 10 kilometer met 10 minuten extra. En dan nog een file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Deelsehaven 5 kilometer en je doet er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 5 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er meerdere files. De spits is begonnen en het wordt nu snel drukker op de weg. Er staat nu 70 kilometer file in totaal. Onder andere op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Den Horen en Leidschendam. Daarom zijn 2 rijstroken dicht en je vertraging 30 minuten. Op de A4 richting Rotterdam is het ook nog raak tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. 10 minuten vertraging hier. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Je hebt een kwartier oponthoud tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Tot slot nog de N223, Hoek van Holland richting Delft. Tussen de Lier en de aansluiting met de A4 doe je er een kleine 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
11: Dit is Bo.
12: De omroep van de Bollenstreek.
11: Met muziek en informatie.

0: Jumbo. Bart Zonbergen met het nieuws uit de Bollestreek. De hulpdiensten kwamen in Lisse zaterdag twee keer in actie voor hetzelfde ongeluk, een scootmobiel in het water. Zaterdagmiddag was er sprake van een te water geraakte vrouw langs de Achterweg Zuid. Ze was met haar scootmobiel het water ingereden. Dat de sloot diep gelegen lag en de kant dus vrij hoog, merkte niemand in eerste instantie de vrouw op. En later werd er wel gereageerd op hulpgroep en werd ze eruit gehaald. Aan het einde van de zaterdagochtend, enkele honderd meters verderop aan de Spekkelaan in Lisse, ook al iemand met een scootmobiel te water geraakt. Dit slachtoffer werd door voorbijgangers uit het water gehaald. Burgemeester Roberta ter Hark van Hillegom heeft besloten dat tijdens de kermis drie mobiele camera's geplaatst worden op het kermisterrein aan de Jonkheer Mokkade. Camera's zijn een aanvulling op andere veiligheidsmaatregelen, zoals beveiliging en extra verlichting. Met deze maatregel wil de gemeente bijdragen aan een veilige en gezellige kermis voor iedereen. De politie heeft de gemeente geadviseerd om tijdelijk cameratoezicht in te zetten vanwege de verhoogde kans op verstoringen van de openbare orde tijdens de feestweek en kermis. De camera's blijven maximaal anderhalve week staan. Het Lisserwegviaduct tussen Lisse en Oude Wetering is na bijna een jaar werkzaamheden helemaal klaar. De onderdoorgang is zondag weer open gegaan. Daarmee is ook de kortste fietsroute tussen beide plaatsen hersteld. Het bijna 100 jaar oude viaduct werd oud en moest worden vervangen. Begin juli ging de A44 over het viaduct alweer in beide richtingen open, maar de onderdoorgang bleef langer afgesloten. Die is dus nu ook open.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet. Dat heeft alles te maken met een eerder ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken op 25 minuten extra. Op de A4 richting Rotterdam rijdt het ook nog langzaam bij Den Haag-Zuid. Daar beland je in een file van 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden kun je er 15 minuten bij optellen. En verder nog file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 6 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten. Dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade doe je er 15 minuten langer over door een kapotte vrachtauto. De linkerrijstrook is er dicht. Verder nog file bij Brielle op de A15 richting Rotterdam. 15 minuten vertraging hier. En tot slot de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Nieuwveen en Bouwbrugge ben je 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Art Sandberg.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vanaf eind augustus tot en met de laatste week van september is het feest in de Bollestreek. Het ene na het andere dorp houdt een feestweek. Vandaag de Spok hardloopwedstrijd in Noordwijk, het Jeu de Boule in Noordwijk, de 60-jarige motocross in Noordwijkerhout en het trucktrekken in Hillegom. En verder het nieuws van burgemeester Middelkoop van Katwijk. Komende jaarwisseling geldt er een vuurwerkverbod. Hij vertelt hoe Katwijk daarmee omgaat. Verder in deze uitzending het weerbericht en het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
1: Een 66-jarige racefietser uit Haarlem is maandagmiddag in Hillegom overleden na een botsing met een trekker met aanhanger. Het ongeluk heeft plaatsgevonden op de kruising van de Zuider-Leidsevaart en de Beeklaan. Politie, ambulance, brandweer en een traumahelikopter zijn ingezet, maar hulp heeft niet mogen baten. De politie heeft beide wegen afgesloten en forensisch opsporend verkeer heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Nationaal Museum De Zwarte Tulp in Lisse heeft aangekondigd vanaf 15 september 3 nieuwe prenten te tonen in de tentoonstelling De Krokus wijst beton zijn grens. De werken zijn gemaakt door de Duitse kunstenares Maria Sibylla Merian en zijn vanwege hun lichtgevoeligheid gewisseld. Helene Nieuwenhuis heeft de prenten in bruikleen gegeven. De tentoonstelling met bijpassende gedichten, gekozen door Adrie de Roon, is tot en met 17 januari te bezoeken in Lisse. De jaarlijkse motocross heeft zaterdag in Noordwijkerhout voor veel spektakel gezorgd tijdens de Oranjefeesten. Oranjevereniging Noordwijkerhout heeft het evenement voor de 60ste keer georganiseerd. Aan de Pilarenlaan was met shovels op een braakliggend terrein een uitdagende baan aangelegd, waar deelnemers sprongen, landingen en inhaalmanoeuvres hebben laten zien. Op dezelfde plek staat vrijdag nog een ander hoogtepunt van de Oranjefeesten gepland, het tonknuppelen. De politie is zaterdagavond met spoed in actie gekomen nadat een feest in de Jan van Eyckstraat in Rijnsburg uit de hand liep. De politie zou afgekomen zijn op een melding van geluidsoverlast op het feest. Terwijl de politie nog onderweg was, liep de situatie uit de hand. Ongeveer 15 politieeenheden kwamen met spoed ter plaatse. Onder andere politiehondengeleiders werden ingezet. De politie kreeg de situatie uiteindelijk onder controle. Minimaal één persoon werd aangehouden.

0: Het is feestweken maand in de Bolle Streek. En vrijdagavond was de Spok hardloopwedstrijd in Noordwijk. Die hardloopwedstrijden worden in meerdere dorpen gehouden. Er is ook een klassementje. Verslaggever Mega Volbraak was erbij.
1: De eerste Spok, oftewel Super Prestige Oranje Circuit, is vrijdag van start gegaan in Noordwijk. Het Spok wordt georganiseerd in verschillende dorpen tijdens de najaarsfeesten in Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Voorhout en Lisse. Bij iedere wedstrijd komen eerst de jonge deelnemers aan de start, waarna de ouderen volgen.
2: Nou, ik vond het behoorlijk moeilijk, want ik had net ook een pizza gegeten. En ik vond het wel behoorlijk moeilijk, alleen het laatste was een eindsprint met een ander meisje. En toen kon ik het nog en toen ging ik en toen was ik eerste. Ik vond de route wel leuk, alleen wees niet zo gauw waar ik heen moest en toen ging ik gewoon de fiets volgen. En uiteindelijk kwam ik hier. Ik doe het hele circuit. En dan ga ik volgende week ook nog een paar doen. En dan over 2 weken ook nog.
1: In Noordwijk stonden ruim 100 deelnemers aan de start van een parcours van ongeveer 6 kilometer. Bij zo'n groot deelnemersveld komt er heel wat organisatie kijken om dit onderdeel van de najaarsfeesten in goede banen te leiden.
3: De route die gaat door het centrum van Noordwijk binnen heen. Het is natuurlijk wel een uitdagend rondje, hè, want je moet de straten afzetten, je moet beveiliging regelen. En dat is eigenlijk waar ik me de laatste paar dagen, de laatste paar weken mee bezig heb gehouden. Om ervoor te zorgen dat alles veilig is. Samen met de meneer Verbeek van ATC die ons daarbij helpt. Iedereen doet mee, dat zie je ook aan het deelnemersveld. Het is zo dat een groot gedeelte, hoor, en ik net al, dat bijna 100 mensen zich voorin hebben geschreven voor alle wedstrijden. Dus die doen mee met een hardloopcircuit. Maar er zijn ook gewoon mensen die komen hier naartoe en die vinden het gewoon gezellig om een rondje te lopen. En het is dan wel 6 rondjes, maar sommigen lopen er misschien 4 voor de fun. He, dus dat maakt allemaal niet uit. Maar je hebt ook een hele categorie die gewoon super fanatiek is. Al die wedstrijden afgaan en graag in het klassement hoog willen staan.
1: De winnaar van vorig jaar was ook dit jaar weer van de partij. Met zijn vertrouwde start nummer 1 begon hij aan de wedstrijd en ook deze ronde in Noordwijk wist hij overtuigend te winnen met een flinke voorsprong op de rest van het veld.
4: Ja, lekker gewonnen, dus dat is altijd mooi. Ja, vorig heb ik ook het klassement gewonnen, maar vandaag mooi omdat weer de eerste loop te winnen. Dus hopelijk op naar vele mooie andere overwinningen. Dan moet je natuurlijk zeggen dat je het nooit hebt verwacht, maar kijk. Vorig jaar won ik natuurlijk ook, dus ja, je gaat wel als favoriet, dan kom je binnen. Maar het is altijd spannend of er iemand meedoet die je niet, waar je het niet van kan winnen. Ja, ik loop officieel in Leiden Atletiek en ik ren gewoon heel veel, wat ik gewoon leuk vind. En dan, dit soort loop is ook heel leuk, heel veel rondjes, heel veel publiek. Ja, dat scheelt je natuurlijk wel vooruit, dus het is mooi om hier te winnen.
5: Ja, welk dorp kijk je meest naar?
4: Ja, ik kom uit Voorhout, dus ja, dat is natuurlijk het belangrijkste van de kalender.

0: Op de laatste dag van de Noordwijkse feestweek stond het Lindeplein in het teken van het jaarlijkse Jeu de Boule toernooi. 40 teams in verschillende opvallende outfits namen het tegen elkaar op. U hoort een reportage van Nick Vink met als eerste aan het woord Team Zonnebloem.
1: Ja, wij gaan best wel leuk, ja. Maar het is gewoon het sfeertje, de gezelligheid en met Elkambar. Dat is zo leuk.
2: En zo'n Frans sfeertje.
1: Ja, op het Lindenplein in Noordwijk. Ja, geweldig.
2: Het voornaamste is dat je er onwijs veel plezier in hebt. Ja. En een leuke groep.
3: Maar hebben jullie al gewonnen, een potje? Of...
1: Ja. We staan nog niet bovenaan, een beetje in de middenmoot. Ja. Maar joh, wij zijn sowieso tevreden. Ja, toch?
2: Ja, we hebben nog...
1: Het weer is goed, de sfeer is goed. Ja. Dus wat doet je?
4: Ook het team van de oude dorpskern weet zich te vermaken.
5: We zijn hier op het mooiste plein van Noordwijk. In de oude dorpskern. Ja. En natuurlijk hebben we niet gewonnen, want daar gaat het ook niet om. Maar het is wel heel erg leuk.
3: Ja, want ik zie jullie wel fanatiek bezig hoor, met dat Jeu de Boule.
6: We zijn heel fanatiek bezig, inderdaad. We hebben ons uiterste best gedaan, maar niet alles gewonnen helaas. Dus ik denk dat we uitvergakeld zijn, maar met een glimlach.
7: Met een glimlach. En vanavond krijgen we begeleiding om dat te verwerken.
4: Maar om te winnen hoef je niet alleen maar de beste te zijn in Jeu de Boule. Het team Le Coq Sportif, verkleed in opgeblazen hanenpakken met een oranje hanenkam, werd namelijk verkozen tot het best verklede team.
8: Nou, na een avondje met veel gezelligheid hadden we bedacht dat Le Coq Sportif wel een goede Franse naam was. En ja, dan ga je zoeken en dan kom je hierop uit.
3: Gaan jullie altijd verkleed?
9: Ja, we houden wel van verkleden, ja. Dus, de haan is natuurlijk het thema van Frankrijk, het symbool van Frankrijk. Dus zo kwamen ook de Jeu de Boule, toch een Franse sfeer. Ja. Ja, en dan de Franse haan. Dus,
3: En zijn jullie dan ook een beetje goed in Jeu de Boule?
8: Of we goed in Jeu de Boule zijn? Nee, helemaal niet. We hebben alle vier de wedstrijden verloren. Maar we hadden een supergezellige pool en het was heel leuk. En ja, we hebben toch gewonnen.
3: Ja. Nou, en daar gaat het om, toch?
9: Ja, en gelukkig wilden alle mannen helpen met ballen rapen. Want ja, we kunnen natuurlijk niet bukken.

0: Zoals gezegd, het is feestweken maand. Dus ook bij Bo, de omroep van de Bollenstreek. De 60ste editie van de Kermiscross werd zaterdag verreden in Noordwijkerhout. 'S Ochtends kwamen de motocrossers al in actie tijdens de trainingen op een speciaal voor het evenement geprepareerde crossbaan in Noordwijkerhout. Onder de deelnemers in de veteranenklasse vindt zich ook een bekende Noordwijkerhouter, Erik Jan Klaassen. Hij doet al tientallen jaren mee aan de Kermiscross. Verslaggever Megan Voorbraak sprak met Klaassen over zijn deelname en hoe het allemaal zo'n 40 jaar geleden begon.
1: Ik was in ieder geval 11 jaar oud. En ik ben inmiddels 40 jaar ouder, dus dan mag je zelf uitrekenen hoe oud ik ben. Maar ik denk dat ik gewoon alles daarna gereden heb. Maar misschien hier en daar, ik heb met een blessure uitgevallen, dus veel. Ja, het is een eigen dorp, hè. Het is om de hoek. Normaal gesproken moeten we naar Brabant of naar Utrecht of verder weg. Dus eens in het jaar hebben we gewoon de Grand Prix van Noordwijkerhout. En dit is de 60ste editie, dus deze moest ook gewoon op mijn cv. En het is in je achtertuin of voortuin, net hoe je het wil zien. Het is wel altijd wel een andere baan. We hebben een keertje gehad een bepaalde periode bij op het industrieterrein. En daar lag wel een hele hoge bult in. Dat was wel een extra dimensie. Dus dat was wel heel gaaf. Maar voor de rest, ja, ze proberen het altijd keurig netjes. En dit is trouwens wel een lastig baantje met veel draaien en doen. Maar misschien komt dat ook wel een klein beetje omdat ik niet zo fit ben meer de heden te dagen, zeg maar.
2: Tilano, met wie sta je hier allemaal?
3: Rating dit.
4: Zeg je?
3: Tony,
4: Liam,
3: Vijs en Mason.
4: Goed, de training ging goed. Was ik 7e van de 18, volgens mij. En nu ook weer 17 van de 18. Het was een best wel makkelijk parcours. De jumps waren mooi, voor de rest was het wel een mooie baan, ja.
2: Waar moet je dan op letten als je op zo'n parcours komt?
4: Dat je niet te snel gaat voor de bochten. Dat je niet eroverheen knapt bijvoorbeeld. Of dat je wel goed springt, anders kan je hard vallen.
2: Ja, André, wat gebeurt er vandaag?
5: Nou, het is vandaag motocrossdag. Zaterdag in Noordwijkerhout. De 60ste keer. Heel bijzonder al als je als kermisorganisatie een motocross in je programma hebt staan. En zeker nu voor de 60ste keer. Motocross de hele dag. Van 's morgens vroeg tot 's avonds zijn we aan het crossen in allerlei klassen. Van de kleinste met een 50cc'tje, kinderen van een jaar of 6, 7, misschien wel 5. Tot de senioren. Achter ons rijdt nu de damesklasse, een aparte klasse. Dus iedereen verdeelt in zijn eigen klasse en niveau. Ja, want het is best wel intensief als je hier rondkijkt. En dat kan je hier in de camera niet zien. Maar er staan hier heel veel shovels, trekkers, hekken, toiletten. Veiligheidsmaatregelen. Hierachter is het Park Vermee waar alle crossmotoren met hun equipment, tenten, busjes komen te staan. Dus je hebt best wel veel ruimte nodig. En die ruimte hebben we gelukkig nog steeds. Dat is elk jaar wel een uitdaging. Nu staan we bij de familie Warmerdam op het terrein die inmiddels al een jaar of 3, 4 dit terrein tot beschikbaar heeft. Ja, gaat dit weg, dan hebben we wel een uitdaging.
2: Wat is volgens jou nou zo mooi aan die motocross?
5: Ja, dat is toch het gebrul, hè? De lucht. De sfeer eromheen, de spanning. Maar ook wat ik echt eigenlijk super leuk vind, is dat die kleine akendreuten van kleins af aan papa en mama helpen, een beetje duwen, ze vallen om en ze gaan weer verder. En meestal een schrammetje, zonder erg komen we er altijd doorheen.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De hulpdiensten kwamen in Lisse zaterdag 2 keer in actie voor hetzelfde ongeluk. Een scootmobiel in het water. Zaterdagmiddag was er sprake van een te water geraakte vrouw langs de Achterweg Zuid. Ze was met haar scootmobiel het water ingereden. Dat de sloot diep gelegen lag en de kant dus vrij hoog, merkte niemand in eerste instantie de vrouw op. En later werd er wel gereageerd op hulpgroep en werd ze eruit gehaald. Aan het einde van de zaterdagochtend, enkele honderd meters verderop aan de Spekkerlaan in Lisse, ook al iemand met een scootmobiel te water geraakt. Dit slachtoffer werd door voorbijgangers uit het water gehaald. Burgemeester Roberta ter Hark van Hillegom heeft besloten dat tijdens de kermis 3 mobiele camera's geplaatst worden op het kermisterrein aan de Jonkheer Mokkade. Camera's zijn een aanvulling op andere veiligheidsmaatregelen, zoals beveiliging en extra verlichting. Met deze maatregel wil de gemeente bijdragen aan een veilige en gezellige kermis voor iedereen. De politie heeft de gemeente geadviseerd om tijdelijk cameratoezicht in te zetten vanwege de verhoogde kans op verstoringen van de openbare orde tijdens de feestweek en kermis. Camera's blijven maximaal 1,5 week staan. Het Lisserwegviaduct tussen Lisse en Oude Wetering is na bijna een jaar werkzaamheden helemaal klaar. De onderdoorgang is zondag weer open gegaan. Daarmee is ook de kortste fietsroute tussen beide plaatsen hersteld. Het bijna 100 jaar oude viaduct werd oud en moest worden vervangen. Begin juli ging de A44 over het viaduct alweer in beide richtingen open, maar de onderdoorgang bleef langer afgesloten. Die is dus nu ook open. Katwijkse echtparen die 60 of 65 jaar getrouwd zijn, krijgen niet langer een persoonlijk bezoek van de burgemeester. In plaats daarvan komt er een gezamenlijk moment voor meerdere jubilerende echtparen. Ook het wekelijks spreekuur van de burgemeester wordt minder vaak gehouden. Normaal gesproken bezoekt de burgemeester echtparen die 60 of 65 jaar getrouwd zijn persoonlijk. Door het hoge aantal echtparen dat zo lang samen is, is een persoonlijk bezoek agendatechnisch niet meer haalbaar. Oh, dat is de uitleg van de burgemeester. Zo zijn er dit jaar alleen al rond de 100 stellen die 60 jaar getrouwd zijn.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Volgens het AD zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Er zijn stadionverboden uitgedeeld volgens de club. Dan het weer, steeds meer bewolking vanavond. Vannacht is het rond de 16 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Veel files worden korter, maar er staan nog enkele. Op de A4 bijvoorbeeld, Amsterdam richting Den Haag. Daar staat een vrachtauto met pech op de linkerrijstrook tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. Ook op de A4 richting Den Haag, tussen Zoeterwoudendorp en Leidschendam. Ook hier staat een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht tussen Zoeterwoudendorp en Leidschendam. 9 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan de A20, Hoek van Holland-Gouda. Je hebt 5 minuten vertraging tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En tot slot de N207, Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Nieuwveen en Wouwbrugge doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duinenbollenstreek.
1: De dinsdag begint bewolkt en droog. In de loop van de ochtend gaat het in het noordwesten regenen. En tegen het middaguur valt er aan de kust regen. Het is dan 17 tot 21 graden bij een matige zuidwestenwind. In de kustgebieden is de zuidwester krachtig, windkracht 5 of 6. Dinsdagmiddag is de paraplu nodig, want de regen breidt zich uit over het hele land. Voor de regen uit is het 20 tot 23 graden, maar in de regen is het 17 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig en aan zee vaak vrij krachtig. De zon zal op de meeste plaatsen de hele middag niet te zien zijn. Dinsdagavond trekt de regen naar Duitsland weg en wordt het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het westen klaart het op, maar aan zee is in de loop van de avond kans op een lokale bui nog steeds aanwezig. Halverwege de avond is het 15 tot 18 graden bij een matige wind uit het zuidwesten tot westen. Tot zover het weerbericht.

0: We zijn nog steeds bezig met de feestweken in de Bollestreek. Hillegom is zaterdag begonnen. Zondag was het truck-trekken. Verslaggever Stijn Zandbergen ging erop af en sprak onder meer met de grote organisator Wim Bogenbloem.
1: Die vrachtwagen weegt 10.000 kilo. Dus dat is 10 ton, 10.000 kilo. Dus dat is best heel veel.
2: Het is dag 2 van de Hillegomse feestweek. En zoals altijd staan de Skelter Race, het Blusfestijn en het terugtrekken op het programma. Organisator Wim Boterbloem praat het allemaal aan elkaar.
1: Ja, dat is wel een beetje mijn dag geworden. We zijn ergens begonnen een paar jaar geleden met vrachtwagen trekken. En dat was minimaal. En je moet natuurlijk wel dingen jaren doen om het aan poten te krijgen. En dat is eigenlijk wel gelukt. Het evenement is gewoon leuk. Ja, en het is natuurlijk, er komen heel veel jonge mensen op af. En de horeca speelt daar goed op in. En elk jaar breiden we uit en komen er meer mensen. Het is echt een familiezondag aan het worden.
2: En die familiezondag levert ook nieuwe deelnemers op voor het terugtrekken.
3: We wilden even testen of wij dat konden. En even de oude mensen laten zien dat de jonge gasten het ook nog kunnen. Mijn grootste angst is nog steeds wel dat hij niet vooruit komt. Dat ik daar zometeen voor schut sta. Maar ik denk dat het wel goed komt.
4: Wat is jullie tactiek?
5: Laag blijven, kleine stappen en gewicht.
3: Bij de grond.
5: Gewicht bij de grond.
3: We hebben net even allemaal gegoogeld. Dan waren we iets meer voorbereid.
6: 3, 2, 1, go! Trekken jongens! Als een malle! Het is echt fucking zwaar. Echt, het is hartstikke zwaar.
1: Veel plezier voor de Hillegommers en daar gaat het ons om natuurlijk. Dat is ons doel van de hele vereniging. Hè? Iets doen voor Hillegom. En ja, als je lachende mensen aan de kant hebt, ja, daar gaat het ons om natuurlijk. Kinderen die een kermiskaartje kunnen verdienen en dat soort dingen. Ja, dat maakt het voor ons bijzonder om te doen.
2: Nog een hele mooie week.
1: Ja, dat hoop ik ook.

0: Een komende jaarwisseling geldt er een vuurwerkverbod. Burgemeester Middelkoop vertelt hoe Katwijk daarmee omgaat. U hoort verslaggever Nick.
1: Burgemeester Middelkoop, de jaarwisseling die gaat wat veranderen. Dit jaar komt onder andere door het vuurwerkverbod dat landelijk is ingevoerd. Nou, u deed voor, volgens mij net eigenlijk een beetje een oproep aan de inwoners, toch? Er moeten nieuwe tradities komen.
2: Ja, wij weten sowieso dat de jaarwisseling anders wordt, omdat er inderdaad een vuurwerkverbod van kracht is geworden. En in Katwijk hebben we altijd genoten van het vuurwerk wat we mochten afsteken. Dat heb ik als burgemeester ook jarenlang gedaan. Tegelijkertijd wordt het een zoektocht naar hoe gaan we die jaarwisseling op een nieuwe manier invullen. En daar gaan we eigenlijk komend jaar mee starten. En we hebben een oproep gedaan aan inwoners van: heb je ideeën als het gaat om initiatieven om die jaarwisseling met elkaar te vieren? Het zij door het met elkaar afsteken van vuurwerk dan wel op een andere manier ook die jaarwisseling te vieren. Meld je dan vooral. Dan gaan we kijken hoe we dat in een goed totaalprogramma kunnen gieten.
1: Er is volgens mij voor het reces ook een motie geweest vanuit de raad om in ieder dorpskern een vuurwerkshow te organiseren. Hoe staat het daarmee?
2: Nou, we hebben dat uiteraard opgepakt. En we hebben ook al de oproep breder uitgezet. We hadden eerder al een inventarisatie gedaan van eventuele initiatieven. Maar we hebben die nogmaals uitgezet en nu ook wat breder. Om echt te kijken wat leeft er. Wat is ook de behoefte die er in de samenleving is. En de gemeenteraad heeft met die motie eigenlijk mij als burgemeester ook een stuk rugdekking gegeven. Om te zeggen, joh, ga hiermee aan de slag. We vinden dit belangrijk, ook om in de verschillende dorpskernen die jaarwisseling toch op een gezamenlijke manier met elkaar te vieren. En het wordt nu even kijken, hoe gaan we dat deze jaarwisseling doen? En tegelijkertijd is het eigenlijk een traject wat langer zal gaan duren. Die traditie moeten we weer opnieuw met elkaar vormgeven. Dus we zullen vooral de komende jaren moeten kijken, wat is de behoefte en hoe geven we dat vorm met elkaar?
1: En die oproep, is daar al iets? Zijn er al bepaalde verenigingen uit naar voren gekomen?
2: Nou, de eerdere inventarisatie is gebleken dat bijvoorbeeld de Pyrofreaks die jaarlijks een show organiseren, dat die zich opnieuw hebben gemeld. De nieuwe uitvraag die we ook wat breder hebben gedaan, ja, daar heb ik de resultaten nog niet van terug. Maar goed, ja, dat is even afwachten en dan gaan we kijken hoe we dat op een goede manier doen. En ik hoop uiteraard op heel veel respons, want dat betekent dat we duidelijk krijgen wat ook de behoefte bij onze inwoners is, want dat is uiteindelijk waar we het voor doen. De gemeente is geen evenementenbureau die zelf van alles organiseert, maar we willen vooral die samenleving activeren om kenbaar te maken wat zij belangrijk vinden en wat ze kunnen en willen oppakken. En dan willen we dat op een goede manier begeleiden.
1: Want sommige gemeenten zijn er wat terughoudender in dat vuurwerk afsteken bijvoorbeeld. Waarom is dat in Katwijk, waarom is dat anders? Waarom houden jullie de deur best wel open dan?
2: Nou, we hebben een gemeente waar mensen heel erg naar elkaar omkijken, ook graag met elkaar dingen meebeleven en meevieren. Dat zien we al aan de verschillende feestweken die natuurlijk ook rondom de zomer georganiseerd zijn. Een hoge mate van collectiviteit. En ik heb wel de indruk dat dat ook geldt voor de jaarwisseling, dat mensen dat ook graag met elkaar willen vieren. En ik zie de motie die de gemeenteraad daarin heeft meegegeven aan mij ook wel als een onderstreping dat ook de gemeenteraad dat idee wel heeft dat dit belangrijk is voor onze inwoners. En me daarom hiermee ook op pad heeft gestuurd.
1: Nou ja, en volgens mij heeft u al eerder gezegd van ja, we moeten niet met z'n allen verwachten dat er geen knal meer in Katwijk te horen is. Ook van misschien wel particulieren. Wat betekent dit voor de handhaving?
2: Handhaving blijft uiteraard lastig, omdat je pas iemand echt kan beboeten of kan aanspreken op het moment dat je ziet dat iemand ook het vuurwerk afsteekt. Maar dat neemt niet weg dat een soort excuusbrief is van oh, ik word toch niet gepakt, dus dan mag ik lekker vuurwerk afsteken. Ik ben zelf altijd een fervent aanhanger geweest van het consumentenvuurwerk. Ik vond het leuk om het zelf af te steken. En nu is er een wet die zegt dat mag niet meer. Ja, en in die zin is de wet ook de wet. Daar hebben we ons met elkaar ook gewoon aan te houden. Dus mijn oproep is vooral ook: ga niet in discussie of je het nou een leuke wet vindt of niet. Of je het ermee eens bent of niet. Hij geldt en hij geldt voor iedereen. En laten we met elkaar vooral creatief zijn en nadenken hoe we die jaarwisseling op een nieuwe en een andere manier met elkaar kunnen vieren. Zodat het net zo leuk is, maar wel op een andere manier.
1: Betekent dit dan ook eigenlijk dat er meer handhavers worden ingezet, of meer politie op nieuwjaars of oudjaarsavond, of dat niet?
2: Nou, de politie heeft al gewaarschuwd dat zij geen extra capaciteit hebben als het gaat om de handhaving. Dat is ook wel de kritiek die er vanuit de burgemeesters uit het hele land eigenlijk klinkt. Datzelfde geldt ook voor onze eigen handhaving. Ja, het is niet dat we in één keer een extra blik kunnen opentrekken. Dus we zullen dit ook echt als gemeenschap met elkaar moeten vieren en met elkaar op moeten pakken. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En ik ben heel benieuwd.
1: Ja, op naar nieuwe tradities voor oud en nieuw.
2: We gaan er ongetwijfeld met z'n allen, want daar ligt de kracht, iets heel moois van maken.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
5: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
4: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade staat een vrachtauto met pech. Daarom is de linkerrijstrook afgesloten en doe je er 15 minuten langer over. Ook op de A4 richting Den Haag, tussen knooppunt Hoogvliet en Leidschendam, want daar staat een kapotte auto. Op de rechterrijstrook, daarom is die dicht en je doet er 10 minuten langer over tussen knooppunt Hoogvliet en Leidschendam. Dan nog de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk. Aan de IJssel rijdt het langzaam over 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
16: Dit is Bo.
17: De omroep van de Bollestreek.
16: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is Bo Brunch. Met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

0: Welkom bij Bo Brunch, een programma vol wetenswaardigheden over de Bollenstreek en veel, heel veel muziek.
1: In het eerste uur, de agenda, programma van het najaar van Wels en Teylingen. Zing met ons mee en emotionele filmmuziek.
0: En wat kunt u in het tweede uur verwachten? U kunt verwachten, we zijn langs geweest bij de Open Universiteit in Lisse en daar een verslag van. De omwenteling, de agenda, een doordenkertje, maar bij Bo Brunch eerst muziek.

Terug van een fijne zomervakantie is het fijn om u weer te mogen ontmoeten. Dat vond Ronnie Tober ook. Hij zong er zelfs over. Geweldig.

0: Ja, u kent het natuurlijk van de Moody Blues. Maar menig artiest heeft het ook opgenomen, hoor. Rob zocht het uit en het is een fantastische uitvoering. Compliment, Rob. Zo ook de Georgians, die hebben het ook opgenomen. Ze deden het op onnavolgbare wijze. Nights in White Satin.
1: Dit is Bo Brunch Agenda.
2: Noordwijk, maandag 21 september. Kostuumdrama Primavera in de Muze. Het Italiaanse kostuumdrama Primavera vertelt het verhaal van de ontmoeting van twee zoekende zielen. De jonge en getalenteerde violiste Cecilia, een wees op zoek naar haar eigen identiteit, en de componist Antonio Vivaldi, een man die wordt meegesleept door zijn creativiteit en het talent van Cecilia. Venetië, 18e eeuw. De 20-jarige Cecilia is een getalenteerde violiste die het grootste deel van haar leven in het weeshuis Ospedale della Pietà heeft gewoond. Maandag 21 september, Theater de Muze, Wandveld 2 in Noordwijk, aanvang 8 uur.
0: Lisse, woensdag 7 oktober. Wen er maar aan, Ladies Night in Floralis. Bam! Actrice M krijgt het zonder omwegen te horen. Je zit in de overgang. Seks met man Koos is zo droog als beschuit. Puberzoon Ole wil zo snel mogelijk het huis uit en tot overmaat van ramp verliest ze haar vaste rol in een grote politieserie. Lijf en carrière lijken haar op alle fronten te laten vallen. M besluit het roer om te gooien en zichzelf opnieuw uit te vinden, om aan zichzelf en de wereld te bewijzen dat er nog toekomst in haar zit. Woensdag 7 oktober, Theater Floralis, Floralisplein 69 in Lisse, aanvang 8 uur.
2: Voorhout, vrijdag 25 september. 65 plus single café in de Spelenwei. Ben je 65 plus en lijkt het je leuk om nieuwe mensen te ontmoeten? Kom dan op vrijdag 25 september 2026 naar het 65 plus single café. Welzijn in gemeente Noordwijk en Welzijn Teilingen organiseren deze gezellige bijeenkomst voor 65-plussers uit de Duin- en Bollenstreek. Vanaf 4 uur ben je welkom op een sfeervolle locatie in Lisse. In een ontspannen sfeer kun je nieuwe mensen leren kennen, gezellig met elkaar praten en deelnemen aan leuke activiteiten. Niets is verplicht. Een goed gesprek aan tafel mag natuurlijk ook. Tijdens de bijeenkomst wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. Vrijdag 25 september, ergens in Lisse, vanaf 4 uur. En aanmelden via de website www.welzijnteilingen.nl. En kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bollestreekomroep.nl.

muziek uit het mooie jaar 1953, geboren in Mississippi en door zijn vader de muziek bijgebracht. Een saxofoon werd het voor Ace Cannon en u hoort hem hier met Cannon Boogie. Ramses Shaffy en Lisbeth Lissia, die mogen natuurlijk niet ontbreken, vooral niet met de pastorale.

0: Dit is Boom Brunch met welzijnsactiviteiten. Vandaag uit...
1: Uit Teylingen. We zijn langs geweest bij Welzijn Teylingen op de JP Gouverneurlaan 40 te Sassenheim. En hebben daar een uitvoerig gesprek gehad met Nathalie Vermeegen. Zij heeft ons geïnformeerd over de activiteiten van Welzijn Teylingen in de tweede helft van dit jaar. Luister maar. We spreken vandaag met Nathalie Vermeegen. Zij is van Welzijn Teylingen. Ja, het is al een hele poos geleden dat we eigenlijk bij Welzijn Teylingen geweest zijn. Dus het wordt tijd dat we weer eens goed op de hoogte gesteld worden van alles wat er gaande is. En de vakantie, ja, die is voorbij voor de meesten. We gaan weer vol goede moed aan de slag met deel 2 van het jaar. Nathalie, wat fijn om jou te spreken. Ben je ook lekker op vakantie geweest?
2: Zeker, ik ben zeker op vakantie geweest. Heerlijk reisje naar Spanje. En weer fijn om hier te zitten. Om jullie weer op de hoogte te brengen van wat we allemaal doen.
1: Ja, want dat is echt nodig.
2: Zeker, zeker.
1: Weten, vooral voor de aankomende winter ook. Wat ze allemaal kunnen doen. Waar ze allemaal aan deel kunnen nemen. Ja, we hebben natuurlijk ook wel even op de website gekeken. Maar we willen graag het een en ander van jou gewoon horen. We hebben gelezen dat de locatie voor koffiedrinken in Warmond is gewijzigd. Waar zijn ze naartoe gegaan?
2: Ja, dat klopt. Dat hebben jullie goede informatie. Dat hebben jullie goed gelezen. We zijn inderdaad van Theater het Trefpunt verhuisd naar de Protestantse Kerk. Het zit er eigenlijk meteen naast. Zij hebben een aparte ruimte waar ongeveer 50 mensen in kunnen. Dus een grote kamer waar het gezelschap gewoon lekker regie heeft en eigenaarschap. En ze er eigenlijk een beetje een eigen buurtkamer van kunnen maken.
1: Dat is leuk. Maar er is nog iets bijgekomen, geloof ik, hè?
2: Ja, dat klopt. We zijn aardig aan de weg aan timmeren in Warmond. We hebben daar ook onderzoek gedaan en blijkt dat daar behoorlijk behoefte aan is aan ontmoeting en verbinding. Ook is de doelgroep vaak iets ouder, waardoor er minder mobiliteit is. Dus we hebben inderdaad de mogelijkheid om bij de Protestantse Kerk een buurtbakje te doen op dinsdagochtend. En we hebben het buur- en buurthuis vorige week geopend in Sporthal de Geest. Dat is aan de andere kant van Warmond. Daar zijn we op maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend

0: van 10 tot 12. Dan kan er een gesprek voeren met een van de adviseurs of iemand van ons die er altijd is. Maar heb je een leuk idee voor de buurt en wil je iets organiseren met je buurt of met je straat of wat dan ook. Ze komen ze altijd, kunnen ze daar terecht. We noemen het buur- en buurthuis.
1: Wat leuk dat de mensen zelf kunnen meedenken. Dat het niet gewoon zomaar even koffie drinken is, met elkaar praten en er weer vandoor gaan.
0: Klopt. Ja, koffie drinken mag natuurlijk ook altijd. Tuurlijk. Maar
1: dat is ook gezellig, ja, met toch? Elkaar, ja. Natuurlijk. Maar als er ideeën zijn, ja, dat er ook naar je geluisterd wordt. Ja. En dat is natuurlijk wel heel erg fijn.
0: Dat is wel een beetje het idee wat we nu doen, waardoor we ook verhuisd zijn in Warmond, is omdat we eigenlijk de buurt de regie geven. Dus mensen kunnen zelf met ideeën komen en proberen minder aanbodgericht te werken.
1: Reni Wietsma.
0: Ja.
1: Heet ze zo? W. Wietsma?
0: Wietsma.
1: Reni Wietsma, die heeft iets heel bijzonders gedaan bij haar afscheid als wethouder. Buur- en buurtbankjes. Wat is dat eigenlijk en wat houdt dat in?
0: Ja, klopt inderdaad. We hebben helaas afscheid moeten nemen van Reni. En Reni was onze wethouder zorg en welzijn tot voor kort. En Reni was heel erg stimulerend. Onze buur- en buurtbankjes is een van de gratis tools die wij aanbieden voor verbinding in de buurt. Je kunt bij ons een buur- en buurtbankje aanvragen als straat. Zodat er meer verbinding is in de wijk. Dit bankje kan uitgeleend worden aan buren. Maar het is ook gewoon gezellig om een praatje te maken met je buurt. Reni stimuleerde dit enorm. Ze is er heel vaak bij geweest bij een uitreiking van zo'n bankje. En heeft gezegd, het cadeau wat ik krijg bij mijn afscheid, wil ik graag, het bedrag daarvan wil ik graag doneren in 4 groene bankjes. En die kom ik dan ook zelf persoonlijk uitreiken. Dus we zijn druk bezig om die bankjes bij mensen te gaan brengen en dat Reni die kan openen.
1: Ja, en wilt u meer weten? U kunt altijd kijken op de website www.welzijnteilingen.nl. En hebt u een vraag, dan kunt u die stellen. info@welzijnteilingen.nl. En bent u niet zo bedreven met de computer, wilt u het liever met de telefoon doen? Dan kan dat ook. 0252 231 8065.

De liefde is mooi, maar kan ook pijn doen, getuigt het liedje van Annie Laurie, I Hurts to Be in Love. Danny Christian, die is ook verliefd. Op wie? Op Suzanne.

In 1951 hebben drie muzikanten de stoute schoenen aangetrokken en zijn een trio begonnen met als doel het Nederlandse lied populariteit te bezorgen. Nou, daar zijn Ad van der Geijn piano, Karel Alberts contrabas en Tony Moore op gitaar zeker in geslaagd. Het trio kreeg de prachtige naam Cocktail Trio. Grote hits regen ze aan elkaar met onder andere het Vlooiencircus, Kangaroo Eiland, Leve de man die het bier uitvond en Bergie op, Bergie af. En dan heb je natuurlijk ook nog Grote Beer. Het liedje is een persiflage op Running Bear dat geschreven werd in 1956 door G.P. Richardson. Diezelfde Richardson, dit was een fulltime DJ en hij zocht een zanger voor zijn nummer, want hij vond dat hij zelf geen goede zanger was. Het werd Johnny Preston, maar de oerwoudgeluiden op de achtergrond, dat zijn de schrijver zelf. Hij was allemaal 1958. En in 1960 kwam de hit uit in Nederland, maar dan door het Cocktail Trio, Grote Beer.

0: opgericht in 1957 rond de familie Moore en is 22 jaar actief geweest. De Esquires met Gettle Nup.
1: Het verhaal van de klassieke plaat.
2: En we gaan het hebben over de componist Ruggiero Leon Cavaglio. Hij werd geboren op 8 maart 1857 in Napels. En hij was een groot componist, pianist, dichter in het Italië van destijds. Zijn eerste pogingen om opera-componist te worden hadden geen succes. Hij zwierf gedurende enkele jaren daarna door Frankrijk, Egypte, Engeland en Duitsland. En kwam na jaren van reizen terug in zijn vaderland en leerde daar eindelijk het succes kennen. Het eerste succes kwam in 1892 met de korte opera I Pagliacci, waarvan de première onder leiding van Arturo Toscanini in Milaan plaatsvond. De opera I Pagliacci is een opera in 2 acten en een proloog door Leon Cavaglio zelf geschreven, als mede ook het libretto. Pagliacci kan vertaald worden als clowns of paljassen. De opera duurt ongeveer 1 uur en wordt tegenwoordig vaak opgevoerd met een andere korte opera. Meestal een 1-acte, de Cavaliera Rusticiano van Pietro Mascagni.

De opera I Pagliacci is er een uit het genre van commedia dell'arte. Een korte opera die comedy en serieus samenvoegt tot één spektakel. Het stuk dat u nu net hoorde wordt vaak in de filmmuziek gebruikt als achtergrond bij een uiterst emotionele scène. De componist is Leon Carvalho en het stuk heet Festi la Gubbia.

De liefde, ja, de liefde. Je kunt het consumeren, maar je kunt er ook een spelletje mee spelen. Volgens Therese Stijn, met tenminste, speel het spel. Kinderen, ja, kinderen die willen graag zo snel mogelijk groot worden. Kinderen voor kinderen met make-up.

0: Dit is Beau Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
1: Onderweg naar reclame en nieuws gaan we met Den Leers en Booker T. Blijf afgestemd op de Omroep voor de Bollensteek, want we hebben nog veel mooie muziek en informatie voor u. Tot straks.

0: je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Lefever.
5: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat 1 miljoen... per dag gaat kosten, want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En dat zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
4: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
6: We hebben judowerte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met de Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer in vordergrond.
4: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
8: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
9: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
8: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
7: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
10: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
11: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
10: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
12: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
13: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
14: Deze week is het de week tegen kanker.
15: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
16: Jij waarschijnlijk ook.
17: Iemand die je dierbaar is.
18: Of was.
17: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
18: en de beste zorg.
17: Voor wie geef jij?
19: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
20: KWF,
16: Tegen kanker, voor het leven.
18: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
19: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
20: Welkom in het tweede uur van Bo Brunch. In dit uur, we zijn langs geweest bij de Open Universiteit te Lisse. De omwenteling, de agenda, een doordenkertje en natuurlijk muziek.

U weet wel dat ze ooit een keertje het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen. Maar deze keer was het helemaal samen met Le Poppy, hoor. Lenny Goer met een visite. Julio Iglesias. Dames, u weet het wel, hè? Die mooie Spaanse meneer uit Spanje. En 99 miles from L.A.

Frankie Avalon was al op 12-jarige leeftijd te horen op de tv. Vooral omdat hij goed op de trompet kon spelen. Later kwam het zingen er ook bij, met wat u net hoorde, Dee Dee Dinah. En Nederland heeft ook grote successen gekend op het Eurovisie Songfestival. Dingedong.

0: slipt.
1: We zijn langsgegaan bij de Open Universiteit in de Vuursteeglaan te Lisse. Het begin van het tweede deel van het cursusjaar. En er is heel wat aanbod. In de komende tijd nemen we u mee langs de diverse cursussen. Te beginnen met de zen-meditatie. We spraken met de cursusleider Marleen Tol.
2: Ik spreek met Marleen Tol en zij verzorgt de zen-meditatie. Kun je mij ook even vertellen wat dat nou eigenlijk is, zen-meditatie?
3: Zen-meditatie is een Japanse vorm van mediteren. Het is al heel oud. En hoe het eruit ziet is eigenlijk dat je stil mediteert. Het is niet met bewegen of met geleide meditatie. Het is gewoon in stilte je concentreren op wat er in jezelf omgaat.
2: En lig je dan ook op een matje of zo?
3: Nee, we zitten op kussentjes in een soort kleermakerszit als dat lukt. En anders kun je ook altijd op een stoel zitten.
2: En je zegt in stilte. Dat betekent dat de docent ook stil is of geeft zij allerlei aanwijzingen?
3: In het begin geef ik natuurlijk aanwijzingen om te beschrijven wat de bedoeling is. Wat je doet met je hoofd in die stilte. Waar je aan denkt en zo. Maar uiteindelijk is het stil. En dat is ook wat veel mensen zoeken. Rust en stilte.
2: Ja, want dat wou ik nou net vragen. Wat voor soort cursisten krijg je dan?
3: Wat mensen het vaakst zeggen, en ik doe dit al heel lang, is dat ze rust in hun hoofd willen. Dus mensen hebben blijkbaar een heel druk leven. Nou, dat is bekend. Je rent van het een naar het ander. En men wil meer rust in het hoofd. En een van de hulpmiddelen is dagelijks leren mediteren. Zodat je die tijd voor jezelf even neemt, al is het maar een kwartiertje, om even rustig in de stilte te zitten.
2: Dus het is niet de bedoeling dat je alleen op die morgen komt, wanneer het is, maar dat je er thuis ook iets mee doet.
3: Zeker, ja. Het is echt de bedoeling dat je dit thuis gaat toepassen. En dan pas zul je het effect merken van wat doet dit met mij? En word ik nu inderdaad rustiger? Of wat houdt me bezig dan waardoor ik zo onrustig ben?
2: En betekent dat dat je het hele jaar lang elke week een keer hier een meditatie moet volgen?
3: Nee, want het is maar 7 keer. Wat vind ik heel jammer. Maar het is gewoon het is een introductiecursus. Dus je ruikt eraan, je gaat het leren, je doet het. En je kunt er wel thuis mee doorgaan. Maar je kunt ook op de gevorderde cursus komen. Maar die is in Oesgeest.
2: Okay, nou, dat is voor een heleboel mensen misschien geen beperking. Maar nu even, wanneer is die cursus?
3: De cursus is op zaterdagochtenden tussen 10:30 en 11:30. En het begint op 10 oktober.
2: En 7 keer dus, zei je. Nou vraag ik me af, als je nou echt een kletser bent, zal ik maar zeggen, dan moet je dus 1,5 uur je mond dicht houden?
3: Nee, zo erg is het niet. We houden gewoon een bepaald aantal minuten onze mond dicht. En daarna mogen we weer praten en uitwisselen van hoe het ging. En, uh, ja.

0: zoveel resultaten dat je zegt van ja, dat is het ook.
1: Ja, ik ben zelf met mediteren begonnen toen ik in de 20 was. En het hoort gewoon bij mijn leven. En ik kan me niet voorstellen dat het niet zo zou zijn. Dus ja, het hoort er bij mij bij.
0: En kunnen jullie nog cursisten gebruiken?
1: Ja, wij kunnen nog cursisten gebruiken. Tot 12 personen kunnen in de groep en daar zijn we nog niet.
0: En hoe kunnen ze zich opgeven? De mensen die hier nou niet komen, maar die toch nieuwsgierig worden en denken van, oh nou, daar wil ik misschien wel aan meedoen. Kan ik nog meer informatie krijgen? Waar moeten ze dan zijn?
1: Dan moeten ze in verbinding komen met de Volksuniversiteit via de mail of gewoon bellen.
0: En dat adres, dat zeggen we nog wel eventjes. Hartelijk bedankt en heel veel succes. Of wil je ze verder nog iets toevoegen dat je zegt van, dat moet toch ook nog even gezegd worden?
1: Nou, er mag wel gezegd worden dat het geen ernstige cursus is. Want het is grotendeels stil, maar er valt ook heel veel te lachen. Om onszelf een beetje blijven lachen, ook als we mediteren.
0: Ik heb wel verteld, dankjewel. Ik heb wel verteld dat het in de Vuursteeglaan is, de Open Universiteit te Lisse. En ik heb ook gezegd dat er een heel groot aanbod is van allerlei cursussen. Wilt u het zelf even bekijken, dan kan dat op www.volksuniversiteit-lisse.nl. U kunt ook bellen 0252 419 518.

Henk Ballard, een van de allereerste rock'n'roll artiesten die echt het wist door te dringen tot aan de top. Kansas City hoorde u. Laagwater door een gebrek aan regen in de zomer. Ja, voor de een is dat fijn, voor de ander is het net iets minder. Niet zo goed voor Willy en Willeke Alberti met een reisje langs de Rijn.

0: keer, het eerst bij Keulen. Mijn tante walst over het dek als een jong veulen.
1: Oom Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zong Kromme Teut, Duitsland was bis du schön.
0: Nichtje Saar,

0: is Beau Brunch Agenda.
1: Hillegom, zaterdag 31 oktober. Ayoub. En verbiedt de vogels om te fluiten in de Culturele Raad. In zijn eerste avondvullende voorstelling En verbiedt de vogels om te fluiten probeert Ayoub betekenis te geven aan alle ervaringen die hij tot nu toe heeft doorgemaakt. Waarom bouwen zwaluwen hun nestjes in de moskee? Wat heeft een egel te maken met de veebomuren? En kan hij erop vertrouwen dat zijn moeder de antwoorden heeft? Zaterdag 31 oktober, de Culturele Raad, Prinses Irenelaan 16 in Hillegom, aanvang 8:30.
2: Warmond, zaterdag 17 oktober, Diederik Ensink, iets te vieren in het Trefpunt. Liedjesmaker en multi-instrumentalist Diederik Ensink werd onlangs 40 jaar en dat gaat hij vieren. Daarom trekt hij met twee violen, een trommel en een fluit langs de Nederlandse theaters. Deze mijlpaal nodigt uit tot nadenken. Want valt er in deze tijd nog wat te vieren? Diederik gaat op zoek naar het antwoord en brengt een programma bomvol prachtige liedjes, humor, zelfspot en herkenbaarheid. Zaterdag 17 oktober, het Trefpunt, Herenweg 80 te Warmond, en de aanvang is 8:30.
1: Noordwijkerhout, dinsdag 20 oktober. Koffiespeeltuin in de bibliotheek. Tijdens de maandelijkse koffiespeeltuin in bibliotheek Noordwijkerhout kunnen ouders, maar ook opa's en oma's en natuurlijk ook de oppas met hun baby, peuter, terecht om boekjes te lezen, te spelen en andere ouders en opa's en oma's te ontmoeten. De ontmoetingsplek voor ook aanstaande ouders. Laat je ontmoeten over alles wat rondom opvoeden en opgroeien door speelt. Dinsdag 20 oktober, bibliotheek Herenweg 2 in Noordwijkerhout. Het is van 10 tot 11 en kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bollestreekomroep.nl.

Huey Pierce Smith voegde piano aan zijn naam toe, omdat hij virtuoos speelde op dat instrument. U hoorde Rocking Pneumonia. En dan nog een Nederlands hoogtepunt in het Songfestival. De Spelbrekers met Katinka.

0: Jimmy Go, een werkje uit vervlogen tijden van Jimmy Clinton. Alle episodes van de Fabeltjeskrant kunt u nu ook via het internet, oftewel YouTube, bekijken en natuurlijk ook beluisteren. Ed en Willem Bever zullen daar vast bij zitten met... Hup, daar is Willem met de waterpromptang.
1: Oh, alles is nat.
2: Lekkatie, overstroming, Willem.
3: Hup, daar is Willem met de waterpromptang.

0: Willem, Willem, waar heb je dat al geleerd?
1: Op de technische bijverschool, man.
0: Mijn broer, dat is een prima vent.
1: Dank u.
0: Die van de zweep het klappen kent. Oh. Een goede vakman tot en met. En plichtsgetrouw tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang.
1: Met bloemetjes.
0: Met naast zijn hoofd zijn waterpomptang. En 's morgens dan begint het weer. En dan klinkt

0: Was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen, weet je nog wel oudje.
1: Susanna Jansen die heeft het boek geschreven De Omwenteling, oftewel De Eeuw van de Vrouw. En dat was de 20e eeuw. En ik weet niet of u het nog weet, maar de vorige keer voor de vakantie eindigden we met 1948. En toen waren Chris en Betsy getrouwd. En stilletjes hoopte Betsy eigenlijk dat ze voorlopig nog geen kindertjes zou krijgen. Maar in 1951, dus 3 jaar later, waren er al 3 dochters. En dan gaat het verhaal dus verder. Het begint net na de 3e voeding. Daar gebeurt het op het meest onhandige moment van de dag. Betsy heeft de grote in de box gezet en neemt de baby op haar arm. Het is vandaag niet gelukt Rozemarietje en Petra vast iets te laten eten. Want dit is zo'n dag waarop de race tegen de klok van alle kanten wordt gesaboteerd. De kolenkit was leeg toen ze de kachel moest opstoken. Ze stond dat ding net te vullen op het moment dat de groenteboer aanbelde. In de haast om snel beneden te zijn stootte ze haar heup venijnig tegen de wringer, waardoor ze te laat was en achter aan de rij belandde. Tegen de tijd dat ze weer boven kwam was Emmy al aan het huilen, maar de luiers moesten nog in de week gezet, anders kon ze dat spul straks niet uitboenen. Nu jengelen de meisjes allemaal. Petra is net 1, Rozemarie 2. Ze hebben honger natuurlijk, maar Emmy is pas 3 maanden. Die gaat voor. Je kunt er donder op zeggen, door de onrust schiet de melk niet toe. Betsy slaakt een zucht. Het gaat vanzelf, maar het helpt wel. Eindelijk kan de baby haar honger stillen. Ondertussen probeert Betsy te voorkomen dat Rozemarie in de box bovenop Petra gaat zitten. Nu alleen nog verschonen en in de wieg stoppen. Dan kan Betsy boterhammen gaan smeren en zelf ook iets eten. Ze legt Emmy op een handdoek op tafel en maakt voorzichtig maar snel de luierspeld los en veegt de billetjes schoon. Zij kan er niks aan doen, dat schatje. Luier dichtvouwen en wegleggen zonder dat ze haar loslaat. Ik ben bijna klaar, meisjes. Eten we lekkere boterham. Eerst Emmy in bed leggen. Een nieuwe luier pakken. Oh nee, ze heeft de luiers nog niet van het rek voor de kachel gehaald. Snel 2 stappen die kant uit dan. Emmy kraait met haar beentjes in de lucht. Ze lacht naar Betsy en heft de handjes in haar richting of ze haar mama probeert te pakken. Bam! Ineens ligt ze op de grond. In minder dan geen tijd is Betsy bij haar. Er komt bloed uit het hoofdje. De grote beginnen van schrik mee te brullen. Betsy wil ook wel, maar zij moet handelen. Het was allemaal anders gelopen dan ze zich had voorgesteld. De eerste rustige dag als huisvrouw is eindeloos lang geleden uit een vergeten tijdperk.

0: De liefde, maar dan wel met hoofdletters geschreven hoor, als je van iemand houdt. Ellie en Rickert.
1: Ik wil nog even met je praten.
2: Praten uit het boekje Fluiten naar de overkant. En dat zijn allemaal gedichtjes van Toon Hermans. Leven staat erboven. Als Piet die paar minuten had over kunnen slaan, dan was hij niet voor 7 jaar de baaiers ingegaan. Als Jan toen op die dinsdag zijn nest was ingekropen in plaats van in zijn auto, dan was het niet zo gelopen. Waarom het liep zoals het liep, heeft niemand ooit gevonden. De stopwatch gaat zijn eigen gang in tienden van seconden.
3: Dit is Beau Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
2: De techniek was vandaag in handen van Rob van Erdewijk. Onderweg naar reclame en nieuws gaan we met Corrie Konings en Jan Mitchell-Jahr.
0: Beau Brunch, het seniorenprogramma van de Bollestreek, kunt op de zondagmiddag van 12 tot 2 en op de maandagavond van 7 tot 9 uur beluisteren. Blijf afgestemd op Beau, want er is genoeg informatie uit de Bollestreek en natuurlijk ook weer muziek voor u. Tot de volgende keer.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
6: Deze demonstratie was best wel agressief, dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
5: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
7: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
5: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden. Tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
9: Ondernemers, opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
10: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
13: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
14: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

Een goede avond. Het is weer vrijdagavond 6 uur of maandagavond 9 uur. Afhankelijk uiteraard van wanneer u luistert. En de vaste luisteraars van onze lokale omroep Bo, die weten dan, het is tijd voor de Bo-boomers. En de Bo-boomers, dat is muziek uit de hitparades van de jaren 60. We hebben verder een overzicht van regionale nieuwtjes, eveneens uit de krant van 60 jaar geleden. En een top 10, ook alweer van 60 jaar geleden, van de Veronica Top 40. En die gaat u allemaal horen in het komende uur of hier op onze lokale omroep Bo. Mijn naam is Piet van der Voren en ik presenteer de Bo-boomers. En hier is de allereerste plaat, hier zijn de Small Faces. MUZIEK

0: Hoogste stonders hoor, van de top 40, 60 jaar geleden, de Small Faces. Precies kwamen ze binnen op nummer 40 van de hitparade 60 jaar geleden. En het nummer All or Nothing. En dat was de eerste plaat alweer in deze Bowboomers voor deze vrijdagavond. Oftewel, maandagavond om 9 uur, want dan is de herhaling. Ik presenteer nog een tweede programma hier op Bo. En af en toe gooi ik de tijden wel eens door elkaar. Ik ben ook geen 20 meer. Maar wat wil je als je een programma presenteert wat Bo Boomers heet en het andere programma Flashback Radio?
1: Dit is Bo Boomers met Piet van der Voren.
0: En met de Small Faces, met All or Nothing. Ja, dat was natuurlijk echte pop. Maar in halverwege de 60 jaren, toen stonden er ook nog wat andere soorten muziek in de hitparade. Het was een beetje het overlopen nog van het begin van de jaren 60. Zoals deze, die ook in de top 40 kwam. Hier is Ray Conniff.

0: 2, 3, 1, 2, 3. En dan ben ik helemaal niet goed in stijldansen of wat dan ook. Sterker nog, ik kan er helemaal niets van. Maar het lijkt me daar iets mee te maken hebben. Dat was in ieder geval Ray Conniff. Samen met zijn singers. En Somewhere My Love. En ze kwamen binnen op nummer 38. 60 jaar geleden in de top 40. Dan weet u dat ook weer.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers. Hey,

0: naar Chris Montes. En ook hij kwam binnen in dit parade precies, wat is het, 60 jaar geleden met The More I See You. En op nummer 36 kwam die binnen. De volgende plaat die we draaien, dat is een, nou eigenlijk een dubbele. Want dat is een plaat met twee A-kanten van de Franse zanger Michel Polnareff. Hij kwam binnen op 28 in de top 40, 60 jaar geleden. Met een plaat met twee A-kanten. Eén in het Frans en één in het Engels. Namelijk L'amour avec toi. En die gaan we als eerste draaien. Maar die andere die is ook aardig. En ook heel bekend trouwens. Love me, please love me. Ook van Michel Polnareff. Hier is hij twee keer achter elkaar. Michel Polnareff.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.

0: Frans Michel Polnareff. Hij was ook niet voor niks een Franse zanger. En de nummer L'amour avec toi. En ik zei het er straks al, de plaat die beslaat twee A-kanten. En direct gaan we de tweede kant draaien. En dat is het nummer Love Me, Please Love Me. Dus ook van Michel Polnareff. Van allereerst even dit.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En voordat ik dat berichtje ga voorlezen, moet ik eerst even iets vertellen. Want in het verleden was het zo dat winkels verplicht gesloten moesten worden gedurende een vakantieperiode. En dat gold ook in Noordwijk. Elke winkel die moest een bepaalde periode dicht zijn tijdens de vakantie. En dat was gewoon door de gemeente geregeld. Maar de plaatselijke middenstanders in Noordwijk die zijn in woede ontstoken over het feit dat Albert Heijn zijn winkel voor 14 dagen had moeten sluiten, maar die blijft gewoon open. En dat is in strijd met de plaatselijke vakantieregeling die in Noordwijk gold. En dat weet de Nieuwe Leidse Courant te melden op 6 september 1966. De directie van Albert Heijn in Zaandam is van oordeel dat in de door de gemeenteraad vastgestelde verordening een leemte zit, waardoor de winkel niet tot sluiting kan worden gedwongen. En van die ruimte maken wij gebruik, aldus Albert Heijn. De tekst van de verordening is verouderd, zoals trouwens de gedwongen winkelsluiting op zichzelf ook verouderd is. Aldus Albert Heijn dus. En deze morgen heeft het college van BMW zich nader over deze zaak beraden. En er wordt een onderzoek ingesteld of er werkelijk een leemte in de verordening zit. En de gemeente liet overigens weten dat ze daar nog niet van overtuigd is. Maar wanneer het juridisch mogelijk is, zal de politie tot sluiting van het Albert Heijn in Noordwijk overgaan. Blijkt de tekst van de verordening inderdaad dwangmaatregelen uit te sluiten, dan zal hij zo spoedig mogelijk worden aangepast, zo laat de gemeente Noordwijk weten. Voor dit seizoen zal dat van geen betekenis meer zijn, omdat de nieuwe tekst van de verordening niet alleen moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad, maar ook door gedeputeerde staten, terwijl bovendien advies aan de Kamer van Koophandel moet worden gevraagd. En dat weet de Nieuwe Leidse Courant allemaal te melden op 6 september 1966... vanwege het feit dat Albert Heijn in Noordwijk weigerde om zijn winkel 14 dagen lang te sluiten.

mag dan een Engelse titel zijn. De plaat is toch echt Franstalig, want dat heeft u net zelf kunnen horen. Michel Polnareff en Love Me, Please Love Me. En ik zei het er straks al, deze plaat heeft twee A-kanten. En met allebei de platen, allebei de kanten, stond hij genoteerd in de top 40. Want Michel Polnareff die kwam binnen op nummer 28 in de Veronica top 40 van 3 september 1966. En houdt u van Franse muziek en luistert u per ongeluk op maandagavond na de herhaling van dit programma tussen 9 en 10 uur. Blijft u dan ook luisteren tussen 10 en 11 uur, want dan hoort u een uur lang Franse muziek hier op onze lokale omroep.

dank u wel. Ik zie hier op mijn lijstje dat het alweer tijd is voor dit. En de vaste luisteraars die weten het al. Als u dit hoort, dan kunt u luisteren naar de top 10 van precies 60 jaar geleden. 3 september 1966. Toen zond Radio Veronica de top 40 uit. Met daarin natuurlijk ook een top 10. En die top 10 die zag er als volgt uit. Nummer 10, de Hollies met Bus Stop. Nummer 9, de Kinks met Sunny Afternoon. Nummer 8, de Mamas en de Papas en I Saw Her Again. Nummer 7, 2 uitvoeringen van Will Andy en van Mickey Day. Namelijk Oh What A Kiss. Nummer

Nummer 6, de Rolling Stones met Lady Jane. Nummer 5, Karin Kent en Dans je de hele nacht met mij. En nou, nummer 1 is dat. Nummer 4, Black is Black van Los Bravos. Nummer 3, The Love and Spoonful en Summer in the City. Nummer 2, ook alweer een oude nummer 1, The Trucks and With a Girl Like You. En nummer 1, net als vorige week, The Beatles. Ook met twee A-kanten de plaat. Namelijk Yellow Submarine en aan de andere kant Eleanor Rigby. En dat was een overzicht van de top 10 van Radio Veronica. Van de top 40 van 3 september 1966. En u weet het, de Boboebers, die bestaat eigenlijk uit twee delen. Namelijk muziek van 60 jaar geleden, maar ook muziek van eerder uit de hitparades. En we zijn nog steeds in 1962. En daar kwamen we deze plaat tegen van Ray Charles.

0: met deze plaat behaalde die een allereerste plaats in de zomer van 1962. Ray Charles en het nummer I Can't Stop Loving You. Of I Can't, moet ik eigenlijk zeggen, want het is een Amerikaan natuurlijk. Dit zijn de Bo Boomers. Een hele goede avond.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: We hebben weer een berichtje uit de Nieuwe Leidse Courant. En deze keer van 8 september 1966. Want, het gaat over Voorhout trouwens. Op de banen van de Voorhoutse tennisvereniging zijn gisterenmiddag enkele bijzonder aardige en aantrekkelijke demonstratiepartijen gespeeld door de Nederlandse topspelers Tom Bokker, Hans van Dalsem, Elspruit en Lidie Jansen-Venneboer. Vele enthousiaste toeschouwers, onder wie bijzonder veel jeugdigen, zagen de huidige nationaal kampioen Tom Okker in een enkel spel tegen de oud-Nederlandse titelhouder Hans van Dalsem vooral in de eerste set voortreffelijke dingen doen, namelijk 6-2. Daar won hij mee. Maar in de tweede set was er wel wat dik geworden met directeur hem toch de baas, 4-6. Ook het gemengd dubbelspel tussen Hans van Dalsem, Elspruit en Tom Okker, Lidie Jansen-Venneboer was de moeite van het bekijken waard. Gemakkelijk spelend, met een kreetje van wanhoop hier en een stampvoetshow daar, werd de winst naar verwachting gedeeld. 6-2, 4-6. En dat was een berichtje uit de Nieuwe Leidse Courant van 8 september 1966.

0: Bert Boenestad, een van de crooners uit die tijd, zoals dat zo mooi heet. En het nummer Quando, Quando, Quando, oftewel Tell Me When. Eigenlijk is, als ik dit soort muziek hoor, is de Bouwboomers meer bedoeld voor superboomers. Want ja, dit is toch heel wat anders dan wat we in het begin draaiden. Zoals bijvoorbeeld de Small Faces met All or Nothing. Maar ja, zo gaat dat nu eenmaal. De muziek die evolueert, zoals dat zo mooi heet. En de muziek in 62, nou, die klonk toch heel wat anders dan in 1966. En dat hoort u allemaal hier in de Bouwboomers.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bouwboomers. Dit

0: ja, samen met het orkest van Ray Ellis. En daar hadden ze een hit in 1962 met A Steel Guitar and A Glass of Wine. Eens even kijken, want ik geloof dat ik een verkeerde knopje ga indrukken. Ja, dat heb ik nu even hersteld. Luistert u maar.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: Deze keer hebben we een berichtje uit de Nieuwe Leidse Courant van 7 september 1966. En dat gaat over Warmond. En wel over de Raiffeisenbank in Warmond. Want de krant die weet te melden dat ter gelegenheid van het feit dat de Raiffeisenbanken landelijk een bedrag van 5 miljard gulden aan spaargelden volmaakten, had het bestuur van de Raiffeisenbank in Warmond een feestelijke bijeenkomst belegd. Het gezin van de heer Heikoop was in deze gemeente de eerste spaarder na het bereiken van deze mijlpaal, waarvoor de voorzitter van de Raiffeisenbank Warmond, de heer P.F. Vergeer, een feestgave uitreikte. En de kassier, en dat is de heer A.P. Versluis, en zijn assistenten kregen ook een geschenk. En de kassier, de heer Versluis dus, die kon nog meedeelde dat de bank, ja, in het eerste boekjaar 42 meer leden telde dan in het laatste boekjaar van het jaar daarvoor. En dan hebben we het over 1965. Nou, dat was met een kleine hik. Dus een berichtje over de Raiffeisenbank in Warmond. De groei van het aantal spaarders. En dat stond vermeld in de Nieuwe Leidse Courant van 7 september 1966.

0: begin jaren 60 muziek. Bobby Vinton met Roses Are Red, My Love. En daarmee behaalde hij, wat is het, in 1962... haalde hij een derde plaats in de hitparade van die tijd. En dat hoort u allemaal in deze Bo Boomers. En u weet het, Bo Boomers die bestaat eigenlijk elke week uit twee delen. Namelijk muziek uit de hitparade van 60 jaar geleden. En dat hebben we er straks gehad. En dan gaan we terug naar toch het begintijd van de hitparades. En dat is deze keer 1962. En daar komt de volgende ook uit.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.

0: Niels Sedaka en Waking Up Is Hard To Do. En dat is toch wat anders dan de vorige paar platen die we draaiden uit 1962. Maar deze plaat stond toen ook in de hitparade genoteerd. Hoewel die, zie ik hier, niet zo hoog kwam in de top 40. Hij bereikte slechts een 28ste plaats.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En weer een oud berichtje. En ook deze keer komt dat uit de Nieuwe Leidse Courant van 5 september 1966. En schijnbaar hadden de andere kranten met een R, ja, dat andere regionale kranten in die tijd niet zoveel, of in die week niet zoveel regionale nieuws te melden. Maar de Nieuwe Leidse Courant dus wel. En dat gaat deze keer over Sassenheim. Want de krant die meldt dat vrijdagavond om 7:15 pompbediende J. van Duin bij het benzinepompstation aan de Parklaan in Sassenheim tussen twee auto's bekneld is geraakt. En hij liep beenkneuzing op. Het ongeluk die gebeurde toen de heer van Duin, een automobilist, aan benzine hielp. Hij werd daarbij aangereden door een auto die werd opgeduwd. En de chauffeur van deze auto trapte in plaats van op de rem op de koppeling. Kom me een beetje bekend voor, want van de week dinsdag trapte ik ook een verkeerd pedaal in mijn auto. Gelukkig liep dat allemaal goed af. Maar ja, dat kan je toch beter maar niet hebben. In ieder geval, dit was een berichtje uit de Nieuwe Leidse Courant van 5 september 1966 over pompbediende J. van Duin die bekneld raakte tussen twee auto's. En dan nu een hit, nog steeds uit 1962, maar ik weet dat hij in de 70 jaren nog een keer een hit heeft gehad met deze plaat. Hier is Barn Island en Sealed With A Kiss.

Want dan komt hij uit de herfst van 1962. Brian Island en Sealed With A Kiss. En wat ik net al zei, de plaat is nog een keer een hit geweest. En wel ergens in de 70 jaren. Ik meen 74, maar hangt u me er niet aan op. Dit zijn de Bo Boomers nog met eigenlijk muziek voor de Superboomers op deze vrijdagavond of maandagavond.

Richardson's and Lessons in Love, waarmee die in 1962 in de hitparade stond. Hier in ons land ook trouwens. En ook in Engeland, kan ik u vertellen. Dat was trouwens alweer de laatste plaat die wij draaiden in deze, wat is het, Bo Boomers vandaag. En daar moet ik even iets meer vertellen, want u kunt Bo Boomers elke vrijdag beluisteren tussen 6 en 7 uur op onze lokale omroep Bo. En vervolgens hebben we een herhaling van dit programma. En dat is op maandagavond tussen 9 en 10 uur. Maar ik wilde ook nog iets vertellen over mijn andere programma. En dat heeft meer muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En soms wat recenter. En dat is het programma Flashback Radio. En dat is dus wat met wat meer moderne muziek, wilde ik zeggen. En dat hoort u elke zondag tussen 5 en 6 uur. En de herhaling daarvan, dat is elke dinsdagavond en wel tussen 10 en 11 uur. En u weet het, dat is allebei op onze lokale omroep Bo. Mijn naam is Piet van der Voren. Dit was de Bo Boomers voor deze week. We gaan er weer uit met instrumentale muziek. Om te beginnen met Bob Moore en zijn Mexico. Ik wens u een prettige week. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. En wat mij betreft graag tot dan!

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
5: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit. Dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
4: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
7: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
0: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
11: Komend uur kunt u luisteren naar het programma Viva la France met Guus Capon. En Viva la France had garant van een uurtje heerlijke Franstalige.

Ja, dames en heren, leuk dat u luistert hier naar het programma Viva la France, gepresenteerd door Guus Capon. En op de zender Bo de Bollestreek Omroep gaan we een uurtje heerlijke Franstalige muziek voor u brengen. En u kunt de eerste 5 minuten kunnen genieten van Frans Gall. Ja, natuurlijk, dat Frans kindsterretje. Maar helaas, een aantal jaren geleden, onze overleden. Frans Gall met die duurde pakket van Poupée de Cire, Poupée de Son, geschreven door haar vriend en man Serge Gainsbourg. Want ja, die schreef alles en die werkte vaak graag met dames. En Frans Gall, dat was zijn grote liefde. Gall werd er internationaal bekend mee, want ze won daarmee met het Eurovisie Songfestival in Napels met dat liedje Poupée de Cire. En dat kwam, ja, toen brak ze me erdoor. Daarvoor al, dat hele leuke liedje Sacré Salamagne, dat was een paar jaar daarvoor, heeft het opgenomen en dat werd ook een zeer grote hit. Leuk dat we nu kunnen luisteren, leuk dat u er bent, dames en heren, in het programma Viva la France. We gaan je heerlijke Franstalige muziek voor u draaien. Van Frans Gall, ja, met dat mooie liedje en een gezellig liedje, 1977, muziek. Nou, u heeft het al een paar keer kunnen horen. Oké, we gaan naar een andere kindsterretje, een aantal jaren daarvoor, Lisa Fee. En die heeft een geheimpje. Ja, wat voor een geheimpje? Nou, laat ze het zelf maar zeggen. Le Cigarette.

Dit valt wel in de categorie van de mooiste liederen die ooit geschreven zijn. Dan nu wel midden door Leonard Cohen. Daar kennen we het prachtige lied van. En ook Herman van Veen heeft er een prachtige vertolking van gegeven. Met het prachtige lied van Suzanne. Dit was een uitvoering van Alain Bashun uit 2008. Kwam uit. Een hele mooie zanger met een prachtig mooie warm stem. En hij mag ook, zeg ik dan daar, dit mooie lied zingen. Want het is een prachtig mooi lied. En dat moet door geweldige zangers gezongen worden. Nou, en Leonard Cohen, nou, hij heeft het zelf geschreven, dus dan mag je het zingen. En dat heeft hij geweldig gedaan. Maar dit was van Alain Bashun uit 2008. Oké, we gaan even naar onze zuidenburen, naar Salvador Adamo. En die kennen we natuurlijk van Vous permettez, monsieur. Precies, dat moest het zijn. En dit is uit 1976 van Adamo. Dat kennen we ook. Dat is een prachtig mooi lied van hem geschreven. Adamo met Het is mijn leven, c'est ma vie.

Ja, want heeft zij vele mooie muziek gemaakt, zelf geschreven. En ook natuurlijk hulp van haar man Serge Gainsbourg, die altijd regelmatig aan de zijde stond. Want hij heeft ook dat lied geschreven. Poupée de Cire, Poupée de Son. Groot succes was dat in 1965, toen zij het Eurovisie Songfestival won. En toen is het begonnen. En Serge Gainsbourg bleef nummers voor haar schrijven. Onder andere het nummer, licht erotisch nummer, Suzette, mijn lolly. En ja, zij had dat niet helemaal door, want ze was toch 16, 17 jaar zo'n beetje. Maar het was een groot succes, deze Frans Gall. En toen, toen raakte een beetje de carrière in de slop. En toen kreeg ze een relatie met bekende zangers. En Claude François en Julien Clerc onder andere. En maar het belangrijkste was ontmoeting met Michel Berger in 1974. En met hem begon ze ook een relatie. Kregen twee kinderen. En vele hits werden toen daarna geboren. Onder andere Il jouait du piano debout. Debout, moet ik zeggen. En toen heeft ze nog met andere, ja, ze wat geweldige mensen om zich heen verzameld. Onder andere de Canadese songwriter Luc Plamondon. En die werd heeft er regelmatig geholpen met de mooiste liederen. En onder andere Babacar en Ella Ella. Ode aan Ella Fitzgerald. Maar genoeg geluisterd en muziek gedraaid. Nee hoor, we gaan nog even door met Frans Gall. En er komt ze staat centraal in het programma Vive la France. We gaan naar Sally Gazon. Die heeft over een zone en terdiet.

Ja, als er één chansonnière is, dan is het toch wel Juliette Gréco, die tekst en muziek zo prachtig mooi kan vertolken. En daar kunnen we steeds van genieten, dames en heren. Leuk dat u luistert trouwens. Hier nog minder dan dat zelfs, nog een 20 minuten te gaan bij het programma Vive la France. En gepresenteerd hier de zender Bo, de Bollestreek Omroep. Juliette Gréco, die dame met die prachtige mooie stem. Les enfants qui s'aiment. De kinderen die van elkaar houden. En dat komt helemaal 1951, kun je nagaan. Toen stond ze op de planken en we hebben nog heel veel van haar mogen genieten. Juliette Gréco dus. We gaan naar een andere grootheid, deze man, Charles Trenet. Ah, die heeft een geweldige mooie stem. En daar kunnen we lekker van genieten. Waar kunnen we van genieten? Il reviendra. Viendra, dus komen. Reviendra is terugkomen. En Ruvian Draden betekent dat het de toekomende tijd is. Ja, even een stukje Franse les. Mag ik wel, toch? Ja, je zit, heb je het onderwijs gezeten of niet? Dus even uitleggen. Ruvian Dra, hij zal terugkomen. Wat zal terugkomen? Ce grand amour. En dat hoef ik niet te vertalen. 1966.

Ja, weet wat het leven inhoudt. Savoir vivre, dat tekende Frans Gall voor het prachtige mooie lied uit 1984. Jongen, Jort heeft ze veel geschreven. Dat heeft ze ook veel meegemaakt. Mooie dingen en verschrikkelijke dingen. Ook dochter verloren, waar ik zei, twee kinderen heeft ze gehad. Paulien en die Steef in 1997. Dus nog niet zo gek lang geleden. En na die slag trok ze zich terug, min of meer, uit de showbusiness. En kwam nog sporadisch in het voetlicht. Ze bracht de meeste tijd door alleen met de ene dochter die nog had. In haar huis in Senegal. Frans Gall. Prachtig mooi. Maar helaas ook in 2018 ons ontvallen op 70-jarige leeftijd. Het kindsterretje. Nou, kindsterretje, dat was het begin. Daarna was het een grote ster geworden. We gaan naar die prachtige mooie wereldburger. Deze Egyptenaar, deze Griek, Georges Moustaki. En die leeft, daar zegt hij zelf, die leeft lekker toch wel eens alleen. Met dat mooie lied van... met solitude, en dat mocht hij graag vertolken. En de heer Tiende, we kijken dat 1969. Pour avoir si souvent dormi.

Ja, de naam Serge Gainsbourg is regelmatig gevallen als de man en de vriend van Frans Gall, en die veel voor haar geschreven heeft. Nou ja, denk ik, dan moet je ook iets van Serge Gainsbourg ook draaien. En dit is, in ieder geval was dit uit 1961, La Chanson de Prévert. Ja, dames en heren, we moeten helaas ook afscheid nemen. En we zien elkaar een weekje niet. En ik hoop dat u weer een mooie week tegemoet gaat. En we hebben weer een onstuimig weekend gehad. Hoewel dat langzaam weer opklaarde. Maar dat betekent dat we een nieuwe week ingaan. Scholen zijn weer begonnen. Het normale leven is weer opgepakt. En ook ik mag weer achter de microfoon kruipen met het programma Viva la France. En daar heeft u lekker hopelijk van genoten. We gaan eruit met Frans Gall. Met Ella. Ella. Dat is een... Ja, een ode eigenlijk aan Ella Fitzgerald. En met die klanken zeg ik al... Leuk dat u geluisterd heeft, dames en heren. Tot de volgende week. Ongevraagd.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS-journaal.
6: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
7: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
6: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
7: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tulano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie